0: Dit is Joe Summer.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. De Nederlandse massa donor heeft zeker 199 kinderen verwekt. Dat schrijft hij zelf in een brief. Dat zijn er dus een pak meer dan de 121 waarvan er eerst sprake was. 11 kinderen zouden in ons land geboren zijn. In een brief schrijft de man ook dat hij spijt heeft

Lang reddingsacties aan de gang. Er is nu ook hulp daarbij van India en China. Ook de VS gaat hulp bieden. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de regering $3,6 miljoen heeft vrijgemaakt voor noodhulp. Tennis dan. Elise Mertens heeft het toernooi van Monterrey in Mexico net niet kunnen winnen. Ze verloor de finale van de Française Diane Paris. Het werd 6-4, 0-6 en 6-3. Het toernooi in Mexico was voor Mertens een voorbereiding op de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Dat begint trouwens vandaag. En in ons voetbal is Charleroi voorlopig alleen leider. Het ging met 1-3 winnen in Kortrijk en pakt voorlopig als enige 12 punten op 12. Kortrijk heeft nog geen punten, net als OH Leuven. Dat verloor met 1-2 van Standaard. En dat springt dan weer naar de derde plaats. Lommel ging met 0-1 winnen bij Cercle Brugge en pakt nu knap 7 op 12. Cercle blijft op 2 punten steken. Bewolkt, maar soms ook zon. Vooral in het westen is er nog kans op een bui, maximaal tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is ook kans op onweer. Dinsdag en woensdag dan wisselend bewolkt, maar meestal droog en rond 20 graden.

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Good times, great music.
3: Joe.
0: Joe Summer.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?

0: 7 uur.
1: Goedemorgen. De Nederlandse massadonor heeft zeker 199 kinderen verwekt. Dat schrijft hij zelf in een brief. Dat zijn er dus een pak meer dan de 121 kinderen waarvan er eerst sprake was. 11 kinderen zouden in ons land geboren zijn. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt intussen of de man ook effectief in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. Anne Eekhout.
2: We hebben al contact opgenomen met de Nederlandse bevoegde autoriteiten om te zien welke informatie er allemaal beschikbaar is. Als er bijkomend onderzoek moet gestart worden binnen de Belgische fertiliteitscentra, dan hebben we ook meer concrete gegevens nodig. Onder meer de juiste identiteit van deze persoon. Deze informatie is ondertussen allemaal opgevraagd, want we willen zo snel mogelijk duidelijkheid kunnen hebben.
1: De man schreef in zijn brief ook nog dat hij spijt heeft en dat hij nu stopt met doneren en hulp zal zoeken. De dodentol na de zware overstromingen in Nepal en Tibet blijft maar oplopen. Er zijn nu al 750 lichamen geborgen. In totaal zijn er ook nog meer dan 3000 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Er zijn al dagenlang reddingsacties aan de gang. Er is intussen ook hulp daarbij van India en China. En de Amerikaanse regering maakt intussen ook $3,6 miljoen vrij voor noodhulp. Tennis dan. Elise Mertens heeft het toernooi van Monterrey in Mexico net niet kunnen winnen. Ze verloor in de finale van de Française Diane Paris. Het werd 6-4, 0-6 en 6-3. En in ons voetbal heeft Lommel gisteravond gewonnen van Cercle Brugge met 0-1. Standaar won dan weer van OH Leuven met 1-2. Standaar springt zo naar de derde plaats in de stand. Eerder op de avond klopte Charleroi Kortrijk met 1-3. Charleroi pakt zo als enige 12 op 12 punten en is daarmee alleen leider. Bewolkt, maar ook soms zon. Vooral in het westen is er ook kans op een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is ook kans op onweer dan. Dinsdag en woensdag wisselen bewolkt, maar meestal droog en rond 20 graden.
0: Dit is Joe.
3: Joe Easy.

0: cross your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Samen aan tafel.
2: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden?
1: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
4: Ah ja?
3: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
4: Hé, maar die lust die kooks, hè?
3: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Enjoy
6: and take it easy.
5: Dit is Joe Easy.

0: mevrouw de makelaar. Kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
1: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
2: Immoscoopman!
1: Een zeer serieuze partij.
0: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
2: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
1: Ja, dat zijn een cape.
0: Hè? Ah, een cape?
2: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoopman!
5: Nog voor je kan denken...
6: Pas op voor die borduur!
5: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
7: Kan dat nu niet doen.
5: ...heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En krijg ik roze blokjes?
5: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal welzijn.
9: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
10: Wat? 150 baht?
9: Schat ik, dat is 4 euro.
10: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
9: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
12: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
13: Joe.

0: Met een Busypass abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt hem vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik twee duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen. Het donorschandaal in Nederland is nog groter dan gedacht. De massadonor zou zeker 199 kinderen hebben verwekt. Dat schrijft hij zelf in een brief. Gisteren was er nog sprake van 121 kinderen. En 11 van hen zouden in ons land zijn geboren. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt intussen of de man ook effectief in Belgische klinieken heeft gedoneerd aan Eekhout.
4: We hebben al contact opgenomen met de Nederlandse bevoegde autoriteiten om te zien welke informatie er allemaal beschikbaar is. Als er bijkomend onderzoek moet gestart worden binnen de Belgische fertiliteitscentra, dan hebben we ook meer concrete gegevens nodig. Onder meer de juiste identiteit van deze persoon. Deze informatie is ondertussen allemaal opgevraagd, want we willen zo snel mogelijk duidelijkheid kunnen hebben.
3: De man schreef in zijn brief ook nog dat hij spijt heeft dat hij had gelogen en dat hij nu ook stopt met doneren en hulp zal zoeken. Steeds meer scholen kiezen voor een klashond. Dat blijkt uit een bevraging bij bijna 200 scholen in het buitengewoon onderwijs door Vlaams parlementslid voor Vooruit Gianna Werbroek. Heel wat schooldirecteurs zitten met veel vragen over die klashonden. Gianna Werbroek.
5: Ze hebben eigenlijk ook wel al bewezen dat ze echt wel een meerwaarde hebben voor de ontwikkeling van onze kinderen en jongeren. Maar natuurlijk, dat is niet zonder gevaar. En ik zou het daarom fijn vinden mochten we vanuit de overheid een kader ontwikkelen. En een belangrijke voorwaarde daarbij is dat de honden die worden ingezet, dat die daarvoor erkend worden. En dat het baasje of de begeleider uiteraard ook een opleiding daarvoor zou volgen.
3: Ook verzekeringen en aansprakelijkheid moeten dan worden opgenomen in dat kader. In het noorden van Zwitserland zijn meerdere gewonden gevallen bij een schietincident, dat zegt de lokale politie. Hoeveel gewonden er precies zijn, is niet duidelijk. De schietpartij gebeurde volgens lokale media op een ravefestival rond 2:30 vannacht. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De politie vraagt mensen ook nog om de omgeving te vermijden. Mogelijk zijn de daders nog op de vlucht. De dodentol na de zware overstromingen in Nepal en Tibet blijft oplopen. Er zijn nu al 750 lichamen geborgen. In totaal zijn er ook nog meer dan 3000 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Er zijn al dagenlang reddingsacties aan de gang. Er is nu ook hulp daarbij van India en China. En de Amerikaanse regering maakt intussen ook $3,6 miljoen vrij voor noodhulp. En in ons voetbal heeft Lommel gisteravond gewonnen van Cercle Brugge met 0-1. Standaard won dan weer van OH Leuven met 1-2. Standaard springt zo naar de 3e plaats in de stand. Eerder op de avond klopte Charleroi Kortrijk met 1-3. Charleroi pakt zo als enige 12-12 punten en is daarmee alleen leider. Bewolkt, maar soms ook zon. Vooral in het westen is er kans op een

0: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
1: Schat, ik zie je graag.
2: Ja, maar?
1: Maar nee, geen maar.
2: Oh.
1: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Amai jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
4: Jaak.
3: Jaak?
4: Chocoladezaak, slimmetje.
3: Ah.
4: Matinetjes.
3: Oh, wauw, van Jaak.
1: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
5: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP OfficeJet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Dit is

0: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen, bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra voordeel op SodaStream. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
3: Echt, een heel jaar!
2: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
4: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
5: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
6: Hey, die van ons die lust hem alles hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
5: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: nog aan staan?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
2: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. Bij een schietincident in het noorden van Zwitserland is 1 dode gevallen. Er raakten ook 5 mensen gewond. Het gebeurde rond 2:30 vannacht op een technofeest op zo'n 30 kilometer ten westen van Zürich. De politie is nu volop op zoek naar de dader of daders. Over het motief is ook nog niets bekend. In het noordwesten van Rusland is er brand uitgebroken in een olieraffinaderij na een Oekraïnse droneaanval. Dat melden lokale autoriteiten. Er zijn voorlopig geen gewonden. Rusland zou er meer dan 40 Oekraïnse drones hebben neergehaald. In Oekraïne kwamen gisteren nog meer dan 37 mensen om bij een Russische aanval op een magazijn waar munitie lag opgeslagen. Steeds meer scholen hier kiezen voor een klashond. Dat blijkt uit een bevraging bij bijna 200 scholen in het buitengewoon onderwijs door Vlaams parlementslid voor Vooruit Janna Werkbroek. Heel wat schooldirecteurs zitten met veel vragen over klashonden. Janna Werkbroek.
4: Ze hebben eigenlijk ook wel al bewezen dat ze echt wel een meerwaarde hebben voor de ontwikkeling van onze kinderen en jongeren. Maar natuurlijk, dat is niet zonder gevaar. En ik zou het daarom fijn vinden mochten we vanuit de overheid een kader ontwikkelen. En een belangrijke voorwaarde daarbij is dat de honden die worden ingezet, dat die daarvoor erkend worden en dat het baasje of de begeleider uiteraard ook een opleiding daarvoor zou volgen.
3: En ook verzekeringen en aansprakelijkheid moeten in dat kader worden opgenomen. In Antwerpen is gisteravond de nieuwe Mr. Gay verkozen. Het is Ben Schelen geworden. Hij is 32, komt uit Pelt in Limburg. Zijn ouders hebben er een melkveebedrijf. Zelf werkt hij als bankier. En ook premier Bart De Wever was bij de prijsuitreiking. Hij benadrukt het belang van de LGBTQI+-rechten.
5: Ik heb tijdens mijn leven, ben 55, gay rights en aanvaarding van gay en anders zijn enorm zien vooruitgaan in de samenleving. Maar de jongste jaren merk ik ook, er zijn tegenstromen, religieus, cultureel. Het is belangrijk dat je dan laat zien als eerste minister of als burgemeester waar we staan, waar de mainstream staat. En dat is ook een uitnodiging aan iedereen in onze gemeenschap om toch in die richting te blijven verder gaan.
3: En er is gisteravond ook gevoetbald. Lommel ging winnen bij Cercle Brugge. Het werd daar 0-1. Standaard won dan weer van OH Leuven met 1-2. Standaard springt zo naar de 3e plaats in de stand. Eerder op de avond klopte Charleroi Kortrijk al met 1-3. Charleroi pakt zoals enige 12 op 12 punten en staat daarmee alleen aan de leiding. Bewolkt, maar soms ook zon. Vooral in het westen is er kans op een bui, maximaal tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is dan ook wat kans op onweer. Dinsdag en woensdag dan wisselend bewolkt, maar meestal droog en rond 20 graden.
2: Dit is Joe.
0: Joe Easy.

0: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Hallo, Kevin hier van Prikken Tik Kwalidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikken Tik 2 duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau. Dit is Joe Easy.

0: bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
2: Jacques.
1: Jacques?
2: Chocoladezaakje, slimmetje.
1: Ah.
2: Matinetjes.
1: Oh, wauw, van Jacques.
3: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. In het noorden van Zwitserland is de politie nog altijd op zoek naar de dader van de schietpartij op een technofeest vannacht, op zo'n 30 kilometer van Zürich. Ook over een motief is nog niets bekend. Bij die schietpartij viel 1 dode en vielen ook 5 gewonden. Op het Franse eiland Corsica woedt sinds gisterenmiddag een grote natuurbrand. Dat laat de brandweer daar weten. Intussen is al zeker 130 hectare natuur verwoest. De brandweer is massaal aanwezig en bleef ook 's nachts verder blussen. Er zijn ook blusvliegtuigen ingezet. Donderdag brak er ook al brand uit op Corsica. Toen werd zo'n 60 hectare natuur verwoest. CD&V wil extra investeren in infrastructuur voor jeugdwielrennen. Dat zegt Vlaams parlementslid Gilles Bultink in De Zondag. Het aantal wedstrijden voor jeugdrenners daalt elk jaar. En onlangs besliste de Vlaamse overheid om geen geld meer te geven aan de opleidingsploeg Flanders Balwaze. Het gaat om bijna 2 miljoen euro. Dat geld wil Bultink nu gebruiken voor betere voorzieningen.
4: We horen allerlei signalen dat de bestaande infrastructuur, de outdoor-wielerpistes die er nog een aantal zijn in Vlaanderen, dat de meeste daarvan in niet zo'n goede staat zijn. Daarnaast kijken we ook naar Nederland, waar afgesloten parken, wielerparken zijn, waar dat in alle veiligheid trainingen op kunnen plaatsvinden. En we vinden dat Vlaanderen ook diezelfde weg op moet gaan met die middelen.
3: Bewolkt, maar soms ook zon. Vooral in het westen is er kans op een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is dan ook kans op onweer. Dinsdag en woensdag dan wisselend bewolkt, maar meestal droog en rond 20 graden.
2: Dit is Joe.
0: Met Kenneth Stevens.

Hij zou gisteren jarig geweest zijn. Michael Jackson. 68 kaarsjes zouden er op zijn taart gestaan hebben bij de King of Pop. Maar gelukkig kunnen we tot op de dag van vandaag van hem genieten. En dat in de vorm van zijn geweldige muziek. Een hele goede morgen en welkom in de laatste zondag van de zomervakantie. Ja, ik weet het, dat klinkt niet opperbest. Hè? Ook niet echt heel vrolijk als je dat zo hoort. Maar laat het je vooral niet in de weg staan. Want we gaan er samen een hele fijne zondagvoormiddag van maken. En als je dat doet op zo'n heerlijk zondagstempo, dan past deze daar perfect bij. Deze van Nelly Furtado. Daar starten we mee. Dit is genieten. Dit is I'm Like.

Straks bij Joe nieuwe muziek uit Groot-Brittannië. Dankzij de film The Devil Wears Prada 2. Die heeft het kanaal overgestoken en is nu een grote hit bij ons. Over welk nummer het gaat, dat hoor je zo meteen. Maar eerst nog Diana Ross en al opnieuw Michael Jackson. Maar dan allebei in een andere gedaante. Van Dorothy en de Vogelverschrikker. Met al hun musical vrienden erbij.

0: McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
2: Wel, je hebt geen gaatjes.
3: Waar?
2: Nee, geen maar.
3: Alsof.
2: Wat blieft?
4: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Met een Busypass abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
6: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
7: Samen aan tafel.
8: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
7: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
6: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
9: Dit is Nieuw bij Joe.
10: Hi, I'm Sienna Spyro. This is my song.
9: Sienna Spyro.

0: Nieuwe muziek van Sienna Sparrow en Material Lover. Ja, en zeggen dat het razendsnel gaat met haar carrière, dat is eigenlijk nog een serieus understatement. Want de Britse die heeft al een debuutalbum in de rekken liggen. En dat album, daarmee is ze nu ook aan het toeren. Een tijdje geleden bleek onze Ancienne Belgique een maatje te klein voor haar. En ook de tickets voor haar show in Vorst Nationaal, ja, die vlogen echt de deur uit. Dus ik dacht, misschien treedt ze wel op in een van onze buurlanden. En ja hoor, midden maart volgend jaar, dan komt ze twee avonden naar Amsterdam.
1: Dit is Joe.
0: En als jij net als ik dacht, oh, vluchttickets gaan boeken op de ticketsite om in Nederland bijvoorbeeld te gaan kijken, dan ben je eraan voor de moeite. Want ook die optredens daar, die zijn al dubbel en dik uitverkocht. Wat natuurlijk alleen maar goed is voor haar natuurlijk.

Jennifer Lopez. En ook voor J-Lo en haar gezin zit de zomervakantie er helaas bijna op. Een vakantie die ze hebben doorgebracht op mooie plekken in Italië. Want ze was namelijk met haar twee zoons op roadtrip. En ze heeft daar natuurlijk veel foto's van genomen en ook gepost. En op haar Instagram-pagina gezet, zodat we kunnen meegenieten. Het was ook een beetje speciaal trouwens voor Jennifer Lopez. En ook voor de tweeling trouwens. Want de tweeling, haar twee zoons, die gaan beginnen aan universitaire studies. Dus was dus zowel voor de mama als voor de kinderen zowat het laatste moment samen voordat ze gaan studeren. Onderweg bij Joe, The Weeknd, na een heerlijke, een ruwe, een heese stem. Het is die van Joe Cocker met Clarence Clemons op de saxofoon. Dit is Unchain My Heart.

0: Dit uur in de zondagvoormiddag hier bij Joe hoor je Meteor nog passeren in een mooie samenwerking met Hannah May. En voor het non-stop vakantiegevoel gaan de Gibson Brothers nog zorgen. Maar eerst een dame die het bijzonder goed doet op streamingplatform Spotify. En dan heb ik het over Cher. Ze heeft al ruim 3 miljard streams achter haar naam staan, waarvan Believe alleen al meer dan 1 miljard keer op Spotify werd afgespeeld. Maar ik ga toch nog een andere hit van haar draaien, want de keuze is reuze bij Cher. Ik draai nog eens Strong Enough.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Een receptje met vis.
1: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
3: Oh, zalm in papillot chique pas cher.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Want we gaan weer terug naar school en het werk van Brood.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Voor die...
2: Goedemorgen allemaal.
1: Waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de...
3: Goedenavond.
1: Waarbij je de dag wil verteren door te...
4: Dansen op deze toppers.
1: Voor wie non-stop info zoekt.
5: En nieuwsgierig is ook.
1: En voor zij die liever even...
6: Alles willen vergeten.
1: Met non-stop muziek.
5: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
8: Dit is Joe.
9: Good times.
8: Great music.

Ze zingt tegen een ex die haar heeft gekwetst en ze maakt hem duidelijk dat ze sterk genoeg is om zonder hem verder te gaan. Dat zijn nog eens duidelijke woorden. Eigenlijk een beetje dezelfde boodschap die Gloria Gaynor ook al gaf, hè, met I Will Survive. Cher nog eens bij Joe en Strong Enough. En nu is het Toto-tijd met Stop Loving You.

drie minuten Meteor zonder u. Ik zag Meteor deze week op televisie in Zeg eens u. En ja, in dat programma is het de bedoeling dat je vooral niet u zegt een minuut lang. En laat het mij zo zeggen, Joris, Meteor was niet de sterkste of de strafste in dat spelletje. Maar het was wel heel leutig om hem aan het werk te zien. En het allerbelangrijkste is, goede muziek maken, dat kan hij gelukkig bijzonder goed. Straks na 11 uur gaan we verder met een goede stevige van The Kings of Leon. Maar eerst dat beloofde feestje met de Gibson Brothers. We gaan naar het einde van de 70s met Kesser Amivi.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen. In de Brusselse gemeente Koekelberg is gisteravond een gewonde gevallen bij een steekpartij. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde vlakbij een park waar een festival aan de gang was. Het slachtoffer kreeg ruzie met een andere persoon. Die had een mes bij en stak meerdere keren. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog altijd spoorloos. Nog in Brussel, in Schaarbeek, zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Dat bevestigt de brandweer. Daarbij raakte ook een buurtbewoner licht gewond. De gevels van twee huizen zijn ook beschadigd. En door de rook moesten ook verschillende buurtbewoners geëvacueerd worden. De oorzaak van de brand is nog altijd niet duidelijk. IJsland start geen gesprekken met de Europese Unie over mogelijke toetreding. Dat zegt de IJslandse openbare omroep. Daar werd gisteren een referendum over georganiseerd. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar meer dan 52% stemde tegen toetredingsgesprekken met de EU. En dat verschil is volgens de openbare omroep te groot om nog ingehaald te worden door de voorstanders. Het definitieve resultaat wordt later vandaag verwacht. En Elise Mertens behoort opnieuw tot de beste 20 tennisters van de wereld. In de WTA-ranking stijgt ze van de 24e naar de 20e plaats. Bij de mannen staan een aantal landgenoten nu erg dicht bij elkaar op de wereldranking. Alexander Bloks is de beste Belg op een 34e plaats. Tizo Bergs volgt op plek 37. En Rafael Collignon staat 38e. Bewolkt, maar soms ook zon. Vooral in het westen is er kans op een bui. Maximaal tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is dan ook kans op onweer. Dinsdag en woensdag dan wisselend bewolkt, maar meestal droog en rond 20 graden.
0: Dit is Joe.
2: Met Kenneth Stevens.

Het is en blijft een prachtige Franse klassieker. Met een dikke vette smile, Gérard Lenormand en La Ballade des gens heureux. En ik zag deze week ook nog een mooie quote passeren, een mooie uitspraak die Dolly Parton ooit gedaan heeft. Want ja, met haar droevige overlijden deze week passeerde er heel veel over haar op mijn Instagram feed. Maar ik las daar een mooie zin, het was de volgende. If you see someone without a smile, give him yours. En dat vond ik zo'n mooie. En daarom geef ik je dus ook dit uur mijn allergrootste glimlach. En ook de allerbeste muziek van Joe. Die krijg je er ook bij. Met straks Womack & Womack Teardrops. Na deze Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

0: Ja, we zijn een radiostation natuurlijk, maar in de 90s waren videoclips zowat even belangrijk als de muziek zelf. En daarom geef ik je toch, toch wel redelijk belangrijke informatie mee voor de komende song. Want ik ga zo meteen George Michael draaien met een nummer waarin hij zelf helemaal niet, ik herhaal, niet in de videoclip zat. Maar wel een paar topmodellen als daar zijn Naomi Campbell, Linda Evangelista en ook Cindy Crawford. In gedachten gaan die dus zometeen passeren hier bij Joe.
1: Code Yellow!
2: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
3: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
2: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconde data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top, hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
7: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarrégebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Oh, het is weer zover.
9: Alex?
4: Terug naar die lange meetings.
9: Je staat op mute, Alex.
4: Terug naar die eindeloze lessen.
10: Aandacht, alsjeblieft.
4: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden.

Shakira, die was deze zomer niet weg te denken uit de hitlijsten. En je hoort dus ook heel vaak op de radio, onder andere met Zoo, filmmuziek, maar ook zeker en vast met Die Die, hè, haar WK-song. Maar ze was er niet alleen voor haar muzikale fans, ze is er ook voor haar landgenoten, de Colombianen die te lijden hebben onder de aardbevingen die in Colombia hebben plaatsgevonden. Want Shakira die heeft meer dan 1 miljoen dollar gedoneerd aan het land. En dat voor de wederopbouw van beschadigde scholen daar. Ze komt eraan, Shakira, met het hart op de goede plaats. Maar eerst nog Dan Hartman. Na zijn discoperiode en zijn instant replay en zijn Relight My Fire scoorde hij in 1984 met deze I Can Dream About You.

een knappe Colombiaanse naar een knappe Schotse van Shakira naar Charlene Spiteri van Texas natuurlijk. En volgend jaar zal het precies 30 jaar geleden zijn dat ze hun topjaar beleefden. Want ja, ze waren al veel langer bezig dan 1997. Maar toch was dat jaar echt wel het jaar van de grote doorbraak van Texas. Met onder andere Say What You Want en ook Halo. En na die twee hits waren wij ook hier in Vlaanderen klaar voor deze. Dit is nog eens Black Eyed Boy.

Elke zaterdagavond kan je hier bij Joe tussen 8 en middernacht genieten van het allerbeste uit de disco, de soul en de dansbare tunes. En dat in Saturday Night Fever. En dat kan zo meteen ook nog eens met Nile Rodgers en Bernard Edwards, de twee muzikale breinen achter Chic. Na andere geniale muzikanten. Under Pressure is dit nog eens. Queen en

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
1: Ah ja?
0: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pick en mix.
1: Hé, maar die lust die kook, hè?
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
3: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
4: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
3: Nee.
4: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
3: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
4: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
3: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man!
7: Met een Busypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
8: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen, bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra voordeel op SodaStream. Dus

Ja, het zou zomaar kunnen zijn dat jij morgen vroeg ook zo'n vreugdesprongetje maakt, net als die van Chic. Want Sven en Anke die gaan morgen uitzenden samen met een pak Joe-luisteraars. En dat doen ze in Plopsaland De Pannen. Ze gaan daar uitzending maken tussen 6 en 10. En morgen, tussen 6 en 10, kan jij ook nog eens verschillende droomverblijven winnen. Het is te zeggen, Sven en Anke gaan er verschillende weggeven. En één daarvan kan van jou worden. Zo'n fantastisch moment dat jij met het hele gezin in Plopsaland De Pannen kan gaan beleven. Het gaat over onder andere overnachtingen in de Studio 100 Chalet. Met toegang tot Plopsaqua, een overnachting in Plopsaland Village. En ga zo maar door. En dat allemaal voor 4 tot 6 personen. Het is dus zeker en vast de moeite om ook morgen vroeg weer te luisteren naar Sven Danke. En dat tussen 6 en 10. Nu zit je hier goed voor Toto Cotugno over 3 minuten. Na deze mooie van Jason Mraz.

0: Zometeen na 12 uur hoor je Astrid Philips hier op de zondagnamiddag bij Joe. En je weet het, zij zet graag de muzikale jarigen altijd eens in de kijker. En dat gaat ze ook al doen, zometeen tussen 12 en 1. Want er is een Roemeense zanger die naar Duitsland is verhuisd. Jarig. En daar in Duitsland heeft die man in kwestie een straffe carrière uitgebouwd met de tegelplakker der tegelplakkers. En verder moet je zo meteen maar naar Astrid luisteren en samen met haar ontdekken over welke jarige het gaat. En dan kom je ook te weten of hij nog zo jong is, net als de kreuners.
1: Dit is Joe.

0: Joe Gold presenteert...
1: Ladies and gentlemen,
2: David Bowie.
0: David Bowie Forever. Alex Agnew duikt in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever met Alex Agnew. Beluister David Bowie Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
4: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Tussen de grijze wolken door valt er wel degelijk wat schoons te vinden, hoor. Beautiful Life bijvoorbeeld van Lost Frequencies, een jarige Peter Maffay en veel liefde ook al met die Outfield. Het is vandaag nieuws van 12 met Bart de Mullemeester. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Een steekpartij in Koekelberg. IJsland gaat niet opnieuw praten met de Europese Unie. En ultrasporter Mathieu Bonne begint straks aan een nieuwe recordpoging. In de Brusselse gemeente Koekelberg is gisteravond een gewonde gevallen bij een steekpartij. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde vlakbij een park waar een festival aan de gang was. Het slachtoffer kreeg ruzie met een andere persoon en die had een mes bij en stak meerdere keren. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog altijd spoorloos. En nog in Brussel, in Schaarbeek, zijn afgelopen nacht 2 auto's uitgebrand. Dat bevestigt de brandweer. Daarbij raakte ook een buurtbewoner lichtgewond. De gevels van 2 huizen zijn ook beschadigd. Door de rook moesten ook verschillende buurtbewoners geëvacueerd worden. De oorzaak van de brand is nog altijd niet duidelijk. In de buurt van Lelystad, in het noorden van Nederland, zijn zeker 3 mensen omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. Dat zegt de politie daar. Er waren zeker 3 auto's bij betrokken. 2 daarvan zouden frontaal op elkaar gebotst zijn. In totaal zaten er 8 mensen in die auto's. 3 van hen overleefden de klap dus niet. Over de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Ook de oorzaak van het ongeval is nog altijd niet duidelijk. Het is nu officieel. IJsland gaat geen gesprekken met de Europese Unie heropstarten over mogelijke toetreding. Daar werd gisteren een referendum over georganiseerd. En de resultaten zijn nu ook bekend. 52,8% van de IJslanders stemde tegen toetredingsgesprekken en 47,2% stemde dus voor. Sinds vorig jaar hebben een kwart minder leerkrachten een lerarenkaart. Komt door de digitalisering van de kaarten. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Loes van Dromme heeft opgevraagd. Met zo'n lerarenkaart krijgen leraren meer korting, of korting liever, bij onder meer bioscopen en musea. En dat zorgt ook voor voordelen in de klas, zegt Loes van Dromme.
7: Ik denk dat we willen dat onze leerkrachten het de wereld ook binnenbrengen in de klas voor onze leerlingen of ervaringen opdoen. Dus ik denk dat we er alles moeten aan doen om die leerkrachten ook te stimuleren. En dat kan via die lerarenkaart. En het is gewoon vreemd dat het digitaal minder wordt geactiveerd dan toen de leerkrachten er nog moesten omgaan in de BIP.
6: Daarom wil Van Dromme nu dat onderwijsminister Demir de lerarenkaart weer meer in de aandacht brengt. En over zo'n 2 uur begint ultrasporter Mathieu Bonne in Italië aan een nieuwe recordpoging. Deze keer wil hij de langste afstand afleggen die een mens ooit non-stop in open water heeft gezwommen. Het huidige record staat op 142 kilometer, maar Bonne wil over de 160 kilometer gaan. Hij zou daarvoor bijna 3 dagen in het water doorbrengen. 2 maanden geleden pakte hij al een wereldrecord door op 7 dagen tijd 362,5 kilometer af te leggen. Dat was toen in het zwembad van Brugge. Bewolkt met enkele buien deze namiddag, maar meestal blijft het droog, maximaal tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is ook kans op onweer en tot 21 graden dan. De dagen daarna ook nog af en toe buien en rond 20 graden.
5: En op dit moment 0 nada de botten aan files. Dat gaan we proberen houden zo.
0: Dit is Joe
8: met Astrid Philips.

Zo'n nummer dat je trouwens al 40 jaar kan meeschreeuwen, meebrullen. Daar vraagt dat wel een klein beetje om. Hè. Die Your Love van Outfield, 7 over 12. Zeer goedemiddag. En ik heb de camera's dan terug aangezet. Ik zag wat klachten opduiken via de app. Maar ik snap het ook niet hoor, want onze Kenneth zag er eigenlijk bijzonder goed uit. Hij heeft een nieuwe bril. En dat gaat hem heel goed af, als ik dat mocht zeggen tenminste. Maar fijne middag dus hè. En welkom hier bij Joe. En zo smakelijk misschien ook al. Ik wens u echt waar alleen maar lekker eten vandaag. Dat is met momenten zeer belangrijk. Lekker eten waarbij je echt zo zin krijgt om je tanden in te zetten en denkt nog van dat. Wel, ik heb die sfeer eigenlijk ook volledig proberen omzetten in de muziek van vandaag. Met nu dan al bijvoorbeeld van die perfecte romcom muziek. Dat zat ook al in She's All Dead. Dat is die film uit 1999 met Freddie Prinze Jr. die als challenge dan zogezegd kreeg om uit te gaan met het seutje van de klas, maar dan uiteraard was er een metamorfose en bleek dat een keiknappe griet te zijn. Uit She's All Dead kreeg je dus ook deze hier van Sixpence None the Richer. Dit is Kiss Me.

Beautiful Life. En daarmee zat je misschien nog wel even op Tomorrowland of op de Lokerse feesten, waar Lost Frequencies ook wel degelijk stond. Hè. Het laatste weekend van de zomervakantie, dat mag wel al duidelijk zijn, zeker als je naar buiten kijkt. Ja, het laatste weekend ook voor we dat nieuwe schooljaar inzetten. Dus ik dacht, er mag misschien wat poeier aan te pas komen. En dat heb ik geregeld. Met zometeen Natalia, maar hier ook al met Huey Lewis en The News. En daarmee zitten we trouwens ook weer in de film. Niet in de rom-de-com deze keer, maar wel in Back to the Future.

0: Dan de Sun die laat het eigenlijk volledig afweten. Enfin, die echte zon dan. En bij Natalia zit het nog steeds goed, zoals altijd. Zometeen dan. Kenneth heeft het eigenlijk al volledig verklapt. Maar dat is ook oké allemaal dat ik hier Peter Maffay ga vieren, uiteraard. Ja, wat had hij er allemaal over gezegd? Een Roemeense zanger die naar Duitsland is verhuisd. En dan voor de tegelplakker der tegelplakkers heeft gezorgd. Ja, tuurlijk dat het Peter Maffay is. En geen rondje deze keer zoals ik gisteren met Michael Jackson deed. Voor suggesties van wat ik precies zou moeten draaien van de man. Ik denk dat het wel duidelijk wordt. Hij komt er zo meteen aan na The Cure nog, die straks trouwens nog in Parijs op het podium moeten kruipen voor Rock en Scène. Dat festival mogen ze trouwens ook alweer afsluiten, net zoals ze deden dus bij ons op Rock Werchter. The Cure zo meteen met Friday I'm in Love.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
3: Good times.
4: Great music.
5: Great music.
4: Dit is Joe.

dan ook nog altijd op deze Sunday, schone Sunday. En 77 dan wordt hij vandaag, de Duitser dus met Roemeense roots, Peter Maffay, die met zijn Doe veel koppeltjes heeft bijeengekregen. Zou ik toch denken, hè, want wie heeft er ooit eens niet gedanst op Doe van Peter Maffay? Dat nummer dat 55 jaar geleden op 1 stond in ons land en waar Monique Heijes via de app, laat ze dat toch weten, keihard naar uitkijkt. Dat we dat hier draaien bij Joe, terwijl ze trouwens aan het puzzelen is. Ah wel, het gaat gebeuren, Monique. Je krijgt een jarige Peter Maffay met Doe.

0: zot, hè. Hoeveel dat nummer wel niet betekend heeft voor zowel Peter Maffay als voor jou. Martien van der Mijnsbrugge stuurt hier net een berichtje. Oh, Astrid, ik zit met tranen in de ogen. Het was in 1978. De openingsdans van ons huwelijk. Jammer genoeg is mijn man op 6 februari overleden. Bijzonder veel liefs daar voor jou, Martien. En ik hoop dat je vooral warme herinneringen houdt aan dat nummer, aan jouw man natuurlijk. Hè. Het was ook voor Karin de Naaier samen met Giel Lauwerijs de openingsdans 46 jaar geleden. Bij Saskia was het dan weer 36 jaar geleden. De openingsdans van mijn ouders 52 jaar geleden laat Ilse Potvlieg dan weer weten. En zo gaan we eigenlijk maar door. Doe van Peter Maffay. Ik ben blij dat ik het mocht draaien vandaag op zijn verjaardag. Het is zijn 77ste verjaardag. Zometeen dan net geen 3 minuten, maar toch word je zometeen dus volledig in dat soulvolle wereldje van Bruno Mars gezogen. En dat met zijn On My Soul. Nadat ik je toch 1 file ga meegeven. 5 minuten vertraging op de Antwerpse ring richting Nederland. En dat tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Astrid Philips.

0: Het is bij mij eigenlijk wel lang geleden, maar als je naar een Grieks restaurant trekt, dan kan de kleur blauw daar wel eens zeer aanwezig zijn. Dat hoort er een beetje bij, bij Grieks eten, bij Griekse restaurants, bij de Griekse sfeer volledig. Maar dat is ook meteen de inspiratie geweest voor Telau van de Scene. Die zat op een dag in een Griekse restaurant en werd daar overweldigd door die kleur. En hij wist dus meteen, hier moet ik iets mee doen. En dat deed hij ook. Zijn grootste hit komt er zo meteen aan.
1: Vanavond gaat VTM één keer met Ze zeggen dat terug naar school. En bij VTM 2 zijn de experimenten met dino's in Jurassic World niet eenmalig. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Oh, het is weer zover.
3: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
5: Samen aan tafel.
6: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunchgarden?
5: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
7: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of je haalt ze deze week gewoon op bij de Jumbo in uw buurt. Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
8: Code Yellow!
9: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
2: Wat? 3?
9: Yep. Info op telenet.be.
10: Good times.
11: Great music.
10: Dit
11: is Joe.

is zondag vandaag. Dat weer hangt het dan misschien wel een klein beetje uit. Dus de muziek steekt hier dan maar een extra tandje bij met Billy Ocean en zijn European Queen. Er blijft ook vaart inkomen met Long Train Running van Doobie Brothers onderweg voor jou. Maar hier al Imagine Dragons, Whatever It Takes. Goedemiddag.

Vijf voor één met Doobie Brothers, Long Train Running. En ze heeft trouwens een tijdje een carrière uitgebouwd. Haar carrière, zangcarrière, on hold gezet om een dansschool uit te bouwen. Dat deed ze nadat ze meedeed aan Dancing with the Stars in Frankrijk. En daar haar danspartner, haar partner, ook effectief voor het leven werd. Die dansschool kwam er op Corsica, maar intussen heeft ze toch weer haar zangcarrière opgepikt. Die ze begon als Lolita op haar

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: Ja, zondag vandaag. Dat is perfect oké, trouwens, dat je in je luie zetel wil hangen dan. Maar de muziek knalt hier toch weer heerlijk eens binnen, hoor. Met London Beat zo meteen. Precies 1 uur nieuws, dat hoor je met Bart de Meulemeester. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Veel klachten over Nederlandse fietsketen, een politieachtervolging in Vorst en een kwart minder leerkrachten hebben een lerarenkaart. Er zijn al maar meer klachten over fietsketen La Souris. Dat is de grootste verkoper van fatbikes in Nederland. Bij consumentenorganisatie Testaankoop lopen nu 15 dossiers. Dat is een verdubbeling tegenover vorig jaar. En bij de consumentenombudsdienst zijn het er 22. Dat is een verdrievoudiging. Dat heeft HLN-consumentenexperte Safia Yashou ontdekt. Klanten klagen dat ze lang op hun bestelling moeten wachten en dat er ook een en ander fout loopt met herstellingen en terugbetalingen. De CEO van La Souris, Armando Muis, belooft beterschap.
3: Wij ervaren capaciteitsproblemen door enerzijds een tekort aan personeelsleden en anderzijds een enorme vraag aan mobiliteit, zowel in Nederland als in België. Daar waren we niet voldoende op voorbereid. We hebben niet snel genoeg kunnen schakelen daarna. Hebben we inmiddels uiteraard wel gedaan.
2: Veel klanten klagen ook dat ze geen reactie krijgen bij La Souris. Ook daar wordt aan gewerkt, zegt de CEO. In de Brusselse gemeente Vorst zijn 2 personen gewond geraakt bij een aanrijding met de politie. Dat meldt Brus en wordt bevestigd door het Brusselse parket. Het gebeurde donderdagavond al, maar het raakte nu pas bekend. De 2 waren op een scooter op de vlucht voor een politiecontrole en botsten daarbij op een politiewagen. Ze werden opgepakt en meegenomen voor verhoor. Sinds vorig jaar hebben een kwart minder leerkrachten een lerarenkaart. Het komt door de digitalisering van de kaarten. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Loes van Dromme heeft opgevraagd. Met zo'n lerarenkaart krijgen leerkrachten korting bij onder meer bioscopen en musea. En dat zorgt ook voor voordelen in de klas, zegt Loes van Dromme.
4: Ik denk dat we willen dat onze leerkrachten net de wereld ook binnenbrengen in de klas voor onze leerlingen of ervaringen opdoen. Dus ik denk dat we er alles moeten aan doen om die leerkrachten ook te stimuleren. En dat kan via die lerarenkaart. En het is gewoon vreemd dat het digitaal minder wordt geactiveerd dan toen de leerkrachten er nog moesten omgaan in de BIP.
2: Daarom wil Van Dromme nu dat onderwijsminister Demir de lerarenkaart weer meer in de aandacht brengt. Het is nu officieel, IJsland gaat geen gesprekken met de Europese Unie heropstarten over mogelijke toetreding. Daar werd gisteren een referendum over georganiseerd. En de resultaten zijn ook bekend. 52,8% van de IJslanders stemde tegen toetredingsgesprekken. Tegenstanders maakten zich vooral zorgen over het om de visserijrechten. Ze waren bang dat IJsland die aan de Europese Unie zou moeten afstaan. En over een uur begint ultrasporter Mathieu Bonne in Italië aan een nieuwe recordpoging. Deze keer wil hij de langste afstand afleggen die een mens ooit non-stop in open water heeft gezwommen. Het huidige record staat op 142 kilometer, maar Bonne wil over de 160 kilometer gaan. Hij zou daarvoor bijna 3 dagen in het water doorbrengen. Dan nog het weer, bewolkt met enkele buien deze namiddag, maar meestal blijft het droog, maximaal tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is ook kans op onweer en tot 21 graden dan. De dagen daarna ook nog af en toe buien en rond 20 graden.
1: Geen files op dit moment, dus wel weg.
5: Dit is Joe.

Met London Beat, I've been thinking about you. Fijne, fijne middag. Dat stel ik toch altijd graag voor om dat ervan te maken. En bij Mira Verhelst is dat volgens mij nu al geslaagd. Ze stuurt een foto door via de app van Pannenkoeken. Die heeft ze net gemaakt voor haar bezoek. En als er één dag goed is om pannenkoeken te maken, om dat vooral ook te eten, dan is het volgens mij echt wel deze zondag. En dat is nog een goed maniertje, denk ik, om de stress misschien ook wel even aan de kant te zetten. De stress die, wie weet, wel in je hoofd kan kruipen. Rondboekentassen dan bijvoorbeeld, rondwekkers die moeten ingezet worden. En misschien ook nog eens de juiste thuis-school-fietsroute uittesten. Ik moet dat zelf eigenlijk ook nog doen met de oudste. You See the Trouble van With Me van Barry White. Komt dat hier even nog allemaal eens onderstrepen nadat je hierop mag meebrullen. Pompeii van

kaneelcake gebakken door Felicitas Deksel. Het is met een fotootje erbij. Het ziet er zeer smakelijk uit, moet ik wel zeggen. Nathalie laat dan weer weten dat ze onderweg van op vakantie is richting huis met Joe. En het ziet er fantastisch uit. Ook daar heb ik een foto bij gekregen. Merci om toch wat zon binnen te brengen dan. Intussen bestaan ze 35 jaar. Het wordt ook deze zomer volop gevierd. En dan gaat het over Two Fabiola. 35 jaar bestaan ze. Mits een paar wissels dan uiteraard binnen de band. Want de huidige zangeres Loredana is pas 40. Dus dat zou een beetje moeilijk worden anders allemaal. Het begin was ze er dus niet bij. Maar haar grootste hit die heeft ze sowieso te pakken. Met deze banger kan ik wel zeggen. Over dit plezant nummertje hier. She's After My Piano van Two Fabiola.

0: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schat, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
0: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Oh, ons cv-fotoboek is er.
4: Mag ik eens kijken?
3: Wauw. Weet je dit nog?
4: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
2: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
5: Hallo, Kevin hier van Prik en Tik Kwalidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prik en Tik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Best Friend of Mine tot 4 uur deze middag ook graag. Ja, sinds dit nieuwe seizoen hier bij Joe een uurtje langer bij jou op zaterdag en op zondag. En dat nieuwe seizoen hier bij Joe, dat wordt hier morgenochtend nog eens stevig ingeknald. Behoorlijk letterlijk dan zelfs bij Sven en Anke in de ochtend. Want morgen gaan ze met 60 man, met 60 luisteraars naar het pretpark, naar Plopsaland. Om toch nog iets fijn te maken van die maandag, vlak voor de start van het nieuwe schooljaar. Nu, als je denkt van, ah, dat is vervelend, dat is behoorlijk jammer, vooral dat ik naast die ticketjes gegrepen heb die ze de voorbije week uitdeelden. Wel, zo heel erg is dat eigenlijk niet, want morgenochtend worden er nog, houdt u vast, verblijven weggegeven voor Plopsa Chalet, voor Plopsaland Village en ook nog eens voor het Plopsaland Theater Hotel. Ja, ja, het gras, dat is wel degelijk het allergroenst bij ons hier, bij Joe. Dit is Green Green Grass nu van George Ezra.

0: testen. Hier brult ze het uit, kan je niet heen om Linda Perry. Maar meestal is ze nogthans behoorlijk onzichtbaar, want ze heeft heel wat hits geschreven ook. Voor artiesten als Christina Aguilera, voor Pink, voor Alicia Keys. By the way, wil jij straks nog even meebeslissen over de muziek hier bij Joe? Over de muziek van voor 2 uur deze middag? Dan kan dat nog. Ik maak daar graag namelijk plek voor met een notennummer. Ik maak ook graag nog plaats voor You Too met Stuck in a Moment You Can't Get Out Of. Komt eraan, net zoals Aretha Franklin met Things. Allemaal voor na dit overzichtje aan files. Er zijn er 4 waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E313 richting Hasselt is een klein half uur aanschuiven tussen Ranst en Massenhoven. Daar is een ongeval gebeurd. E313 richting Antwerpen, 10 minuten erbij tussen Herentals-West en Massenhoven door een defect voertuig daar. Brusselse buitenring dan nog eens 5 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Antwerpse ring richting Nederland, ook al 5 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Astrid Philips.

0: prachtige YouTube stuurt Liesbeth Wels ook al door via de app Zalig. En het is met hartjes erbij. Ja, af en toe mag het ook eens rustig worden. Ik zie trouwens ook al dat er van alles binnenkomt via de app. Maar ik ga toch echt nog eens mappen op die noodknop uiteraard. Ja, gewoon voor de vorm. En voor al wie nog niet helemaal mee is, dat het weer tijd is, hè, om jouw noodnummer dus in te sturen. Een nummer waar je nood aan hebt. Dat jou vandaag gewoon in alle rust gezelschap mag houden misschien. Of dat jou net nog eens stevig wakker mag maken. Maakt niet uit wat het is, maar stuur gewoon maar door via onze app. Dus zet er misschien ook bij waarom je dat graag hoort. Dat is ook altijd handig. En misschien speel ik het dan wel naar Chenise nog. Die komt eraan zometeen met I Love Your Smile.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
3: Ah ja?
2: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
3: Hé, maar die lust die kooks, hè?
2: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Nog voor je kan denken.
5: Pas op voor die een borduur.
4: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
6: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
5: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal welzijn.

0: didn't.
1: Ja, wat een heerlijke glimlach. Is dat ook wel niet, was die van Janet Jackson daar aan het einde. En sneeze, I love your smile. En ik heb de app erbij gehaald. Ik heb hem mooi opengezet en ik zie dat er zowel een trend is als het gaat over noodnummers die je mocht doorsturen. Heel wat mensen die eigenlijk toch wel een klein beetje in zomervakantie hangen. En dat is helemaal oké ook. Er wordt veel teruggedacht aan de reisjes die gemaakt werden de voorbije periode. En dat niet iedereen zin heeft in die 1 september van komende dinsdag. Dat is ook wel zeer duidelijk aan het worden. Ja, die rush die weer van start gaat, ik snap het wel hoor. En die eerste week altijd zo'n beetje pittig om je weg weer te zoeken, om iedereen goed fris en wakker te krijgen. Dus ja, we gaan ervoor met eentje van Stefanos. Die wil graag Carly Rae Jepsen horen samen met All City met Good Time, want dat is echt een plaat waar je herinneringen van kunt krijgen. En moest je het niet hebben, dan ja, komt dat misschien wel toch nog naar boven. Dus deze gaan we draaien. Denk gerust nog eens terug aan jouw tripje. Bij mij was dat Spanje en dat was ook heel tof hoor. Good Times, dat zeker en vast. All City dus met Carly Rae Jepsen.

voor twee uur dan nog een greatest hit van ABBA. En met die eerste noot alleen uit dat nummer denk ik echt wel dat we bij de allerstevigste ABBA-plaat zitten. Je hoort zo meteen over welke ik het precies heb. En na nu nog Taylor Swift erbij te halen. En dat met I Knew It, I Knew You.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dit is jouw... 11 nominaties voor de MTV Video Music Awards op zak. Ik denk wel dat we Madonna nog steeds terecht de Queen of Pop mogen noemen. Ze komt binnenvallen met Papa Don't Preach. Na het nieuws van 2 met Bart de Meulemeester. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Het parket onderzoekt mogelijk seksueel misbruik in een kinderopvang in Peer. 2 gewonden na een politieachtervolging in Vorst. En er is meer informatie over de schietpartij in Zwitserland van afgelopen nacht. Het parket voert een onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik van een jongen van 3 jaar in de buitenschoolse kinderopvang in Peer in Limburg. Volgens de mama is de kleuter begin augustus aangerand. Zij kwam zelf met het nieuws naar buiten. Gisteren raakte al bekend dat er sprake was van 1 klacht. VTM Nieuws kon ook al met een andere moeder praten met een soortgelijk verhaal. Collega Quinten Evers.
4: Die heeft ook gelijkaardige dingen gehoord van haar kindje. Die zou ondertussen ook al met haar kindje naar de dokter zijn geweest. En wil volgende week, volgens wat wij horen, ook klacht indienen bij de politie. Het parket zegt dat het onderzoek volop bezig is. We hebben ook gehoord dat er al mensen ondervraagd of verhoord zijn. Maar veel meer wil het parket ook niet kwijt, omdat het juist over bijzonder gevoelige feiten gaat en minderjarigen natuurlijk.
3: Het onderzoek is nu dus nog volop bezig. In de Brusselse gemeente Vorst zijn 2 personen gewond geraakt bij een aanrijding met de politie. Dat meldt Brus en het nieuws wordt ook bevestigd door het Brusselse parket. Het gebeurde donderdagavond al, maar het raakt nu pas bekend. De 2 waren op een scooter weggevlucht van een politiecontrole en botsten daarbij op een politiewagen. Ze werden opgepakt en meegenomen voor verhoor. En de Zwitserse politie geeft meer informatie over de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht op een technofeest in het noorden van Zwitserland. Een vrouw van 22 kwam om het leven, 5 anderen raakten gewond. Het gaat om 4 mannen en een vrouw, allemaal tussen de 24 en de 27 jaar oud. Sommigen zouden ook ernstig gewond zijn. De dader of daders zijn nog op de vlucht, ook over een motief is nog niets bekend. Deze namiddag afwisselend zon en wolken. Afwisselend wolken en opklaringen liever. Meestal droog bij maximaal tot 23 graden. Morgen wisselvallig, met kans op onweer en tot 21 graden. De dagen daarna wisselend bewolkt, maar overwegend droog en rond 20 graden.
2: 4 files op onze snelweg waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file, dat is 3 kwartier. Op de E313 richting Hasselt tussen Ranst en Massenhoven, daar is een ongeval gebeurd. 10 minuten dan op de E313 richting Antwerpen tussen Herentals-West en Massenhoven door een defect voertuig. 5 minuten op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Antwerpse ring dan ook nog eens 5 minuten. En dat daar richting Nederland tussen Sint-Annalink-Groever en Antwerpen-West.
5: Dit is Joe met

nominaties dus voor de MTV Video Music Awards die eind volgende maand dan uitgereikt worden. En ze heeft trouwens ook een nominatie voor onder andere Video van het Jaar met Confessions 2, de film. En die award die won ze al eens een kleine 40 jaar terug voor deze Papa Don't Preach. Wat een vrouw toch uiteindelijk, hè, die Madonna. Ik heb hier trouwens komend uur een plekje alweer voorzien voor jou waar jij mee kan bepalen wat je precies wil horen. Maar ik heb natuurlijk ook zelf al het een en het ander klaargezet. Nee, ik ben niet lui geweest. ILO bijvoorbeeld mag je verwachten die toch nog voor Blue Sky komt zorgen. Doe maar, Sia komt er ook al aan te pas. En hier even clubben dan met Make Love van Room 5.

samen met Bryan Adams, die nog even in Canada zit. Maar in oktober dan eindelijk toch naar ons land, naar de AFAS Dome. Daar heeft Alex Warren ook al eens mogen staan, dit jaar in april, denk ik dat het was. En die had toen getrakteerd met zijn lievelingseten, met frietjes voor heel de zaal. Ja, dat zijn echt wel van de betere verrassingen. Hij komt er straks aan na ELO met Mr. Blue Sky.

0: mevrouw de makelaar. Kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
1: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
2: Immoscoop, man!
1: Een zeer serieuze partij.
0: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
2: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
1: Ja, dat is een cape.
0: Ah, een cape?
2: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
5: Ben jij een ochtendmens
6: die wakker wordt met zachte ballads, maar pas echt op dreef komt met
5: een vette schijf?
6: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood
7: is iets anders goed.
6: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
8: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
9: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
8: Nee, niet doen. Nee, hé, dus er komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
9: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
8: Ah, oh, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
10: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen, bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra voordeel op SodaStream. Dus even bollen voor een swingende start.
11: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

is een draai aan het rad, zelfs al is het maar een simpele tool online. Dat is toch tof om aan de knoppen te zitten en spannend ook altijd. Bij welke letter van het alfabet we zouden uitkomen waarmee jij dan een band of artiest mag uitzoeken. Dat is voor straks rond 20:40 ongeveer dat je mij daarmee mag helpen. Zometeen dan weer Summer Jammen en Pa bezingen. Dat doen we ook al. Zeker die Pa met zijn witte haren en verrimpelde handen. Dit is Doe Maar.

0: merk enthousiasme in onze app als het gaat over deze Summer Jam. Ik hoop dat dat enthousiasme mag blijven duren. Als je weet bijvoorbeeld dat Sia eraan komt en Steve Miller Band ook al. Hier dan weer wordt het moeilijker sowieso, want het is aanschuiven. Op de E313 richting Hasselt een uur extra tussen Wommelgem en Masshoofd, want daar is een ongeval gebeurd. E313 richting Antwerpen, dan 10 minuten tussen Herentals-West en Masshoofd. En nog eens 5 minuten erbij op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En als je nog op een andere plaats in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Astrid Philips.

0: straks Dr. Alban, It's My Life. En terwijl ook al is aan het rad draaien, je weet, alle letters van het alfabet plakken erop. En we plakken deze keer met de letter P. Van papa van Procol Harum zou bijvoorbeeld ook kunnen, of van Pitbull. Ik had het daarnet over met een van onze luisteraars, met Stefanos. Die willen graag meer Pitbull op de radio. Dus misschien is dat wel een kanshebber. Maar het mag ook nog iets anders zijn. Een band of een artiest met beginletter P. Waarbij zouden we kunnen uitkomen? Wat moet ik dus draaien straks naar Dr. Alban? Je mag het nu sturen via onze app.
1: Wij zijn tevreden over uw werk.
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen? Dit is Joe.
3: Joe.
2: Good times.
3: Great music.

de letter B van papa, niet de letter B van Bart. En dat is een beetje jammer eigenlijk wel, want anders was ik sowieso ingegaan op het voorstel van Kelly Bruineel. Die stuurt via de app Basement Jacks met Romeo. Dat is zo lang geleden dat ik deze nog gehoord heb. Dat is helemaal waar. En dat is gewoon een fantastisch tof nummer. En dat past ook helemaal in de weekendsfeer. Maar we zijn er niks mee. Wie weet, een volgende keer. Voorlopig gingen we dus op zoek naar een band of artiest met de letter P. Dan zouden we Pink Floyd kunnen draaien, of Patrick Bruel, of PhD, of Patricia Kaas, of Prince. Maar die draai ik eigenlijk sowieso nog wel na 3 uur, dus dat komt zeker goed. Robert Palmer kan ook, maar ik ben blijven hangen bij een plaatje dat we denk ik amper draaien hier bij Joe. En gezien we toch nog de voorlaatste dag ongeveer in de zomervakantie hangen, dacht ik, maar dat kan misschien wel, om vandaag op deze 30e augustus toch eens te kiezen voor Bart Peters met Hij Is Aan Zich.

Anne van der Horst laat trouwens weten. Ik zong zo'n 10 keer mee in het koor bij zijn deluxe concerten in de Lotto Arena. Ik zing dus even de koorpartij mee van Hij Staan Zee. Dat was trouwens een suggestie van Linda van Haren. Dat was ik nog vergeten zeggen. Dankjewel daarvoor. En de suggesties blijven binnenkomen. Want Pearl Jam had ook gekund. Of Piazzadora. Maar deze had ik eigenlijk ook al klaarstaan. Kon ook perfect, hè, maar die is niet doorgestuurd geweest. Dus kies hem zelf dan maar. Hè. Owen Paul, My Favorite Taste of Time. Dit is...

kindje van Dolly Parton, die vorige dinsdag overleed in een klas. Nu in de krant dat hij vrijdag, afgelopen vrijdag, al begraven is. Dolly Parton, maar net dus Miley Cyrus met Flowers. Het is 3:05. Ik heb er nog geen voor we naar het nieuws gaan met Eros Ramazzotti, die zijn lat al eens graag hoog legt. Want hij heeft dit nummer ook in een duet gebracht met en Luciano Pavarotti en ook nog eens met Andrea Bocelli. Maar hier dus solo, Eros Ramazzotti.

0: Het is nog een uurtje dat ik jou entertainen mag met een goede cocktail van muziek. Met Clouseau, Prince, Stella Lefty, de Kaiser Chiefs. Ja, ik zou hem binnenwerken. Ad fundum zelfs. Je hoort het allemaal na het nieuws van 3. En dat krijg je met Bart de Meulemeester. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Voor de kust van Cyprus is een veerboot gekapseist. Meer info over het onderzoek naar seksueel misbruik in een kinderopvang in Peer. En de KNVB wil de FIFA hervormen. Voor de kust van het eiland Cyprus is een veerboot gekapseist, niet ver van een haven. Tientallen mensen zijn daar in het water gevallen, zo'n 160 van hen zijn al gered. De lokale overheid spreekt al van minstens 6 doden. Er is daar nu een grote reddingsactie aan de gang. Het onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik in een buitenschoolse kinderopvang in Peer wordt mogelijk groter. Een moeder diende begin augustus een klacht in omdat haar zoontje van 3 aangerand zou zijn. Maar volgens VTM Nieuws blijft het daar mogelijk niet bij. Want nog een andere moeder komt met een gelijkaardig verhaal. Collega Quinten Evers.
2: Die heeft ook gelijkaardige dingen gehoord van haar kindje. Die zou ondertussen ook al met haar kindje naar de dokter zijn geweest. En wil volgende week, volgens wat wij horen, ook klacht indienen bij de politie. Het parket zegt dat het onderzoek volop bezig is. We hebben ook gehoord dat er al mensen ondervraagd of verhoord zijn. Maar veel meer wil het parket ook niet kwijt. Omdat het juist over bijzonder gevoelige feiten gaat. En minderjarigen natuurlijk.
1: De verdachte kon nog enkele dagen blijven werken in die crash, volgens de burgemeester omdat niet meteen duidelijk was om wie het precies ging. De Nederlandse voetbalbond KNVB wil een internationale top organiseren in Amsterdam om de wereldvoetbalbond FIFA te hervormen. En huidig FIFA-baas Infantino is daar niet welkom. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, zeker na zijn plannen om het WK voetbal te verkopen. De Nederlandse bond wil een nieuwe leider. In maart volgend jaar kiest de FIFA een opvolger voor Infantino, maar voorlopig is hij de enige kandidaat. En in ons voetbal spelen AA Gent en Club Brugge op dit moment de Slag om Vlaanderen. Altijd een beladen wedstrijd daar. Zo'n 20 minuten voor het einde staat het 1-1. Een gelijkspel dus voorlopig. Eerst nog wisselend bewolkt en meestal droog bij 22 graden. Vanavond en vannacht vallen er plaatselijk ook buien, mogelijk met onweer. Morgen opklaringen, maar ook buien, mogelijk ook opnieuw met onweer dan. Rond 20 graden.
0: Dankjewel Bart. En er staan 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file, dat is op de E313 richting Hasselt. Tussen Wommelgem en Massenhoven, 3 kwartier daar. En dat komt daardoor een ongeval. E313 richting Antwerpen, 10 minuten erbij. Tussen Herendals-West en Massenhoven, nog eens 6 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Oost. En dan ook nog aanschuiven op de Brusselse buitenring, 5 minuten extra. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Dit is Joe.

populairste zelfs van het land. En daarnaar hebben ze zich genoemd, hè, de Kaiser Chiefs, die je dus net kreeg met Ruby, Ruby, Ruby. Zullen we nu dan misschien toch even gezamenlijk uitblazen op het zonnigste bedje, dat van Laidback met een Sunshine Reggae, om daarna dan misschien nog eens een line dance te proberen op die vrolijke country pop die Stella Lefty brengt met Boston. Maar nu dus eerst nog Laidback.

viraal gaan. Zo moet je doen om de wereld te veroveren. En zo lukt het ook bij Stella Lefty om dan meteen miljoenen streams te verzamelen. Dat moet redelijk fantastisch zijn. Dat besef dat je dan misschien wel iets zeer tofs gemaakt hebt als er zoveel mensen naar luisteren. Andere tijden natuurlijk, hè. Maar kon er wel hard gefeest worden, gelukkig. In 1999 bijvoorbeeld door Prince.

1999, kwart over drie, goedemiddag. Je weet het, bij ons heb je liefde voor muziek. In Nederland heb je dan weer het programma Beste Zangers. Dat is eigenlijk helemaal hetzelfde systeem hoor. Maar daar hebben ze nu hun 19e seizoen ingezet. En het is wel tof om te zien en te horen dat programma zeker nu ook Clouseau deelneemt. Ze zijn meteen ook de eerste band trouwens die gecoverd wordt. En dan worden er heel wat toffe nummers uitgekozen. Zoals Anna, zoals Blijf bij mij, Altijd heb ik je lief. Daar gaat hij, in plaats van daar gaat zij. En ook Passie werd gecoverd door Zoe Levi, die op dit moment ook bij ons scoort met Aaron Blommaert in Tranen van Goud. En zij heeft dan van die Passie dit

0: natuurlijk fantastisch goed zingen, maar dat Hollandse accentje, ik moet daar precies even aan wennen. Ik ben veel te hard verknocht, denk ik, aan het origineel. Wat ik je trouwens zo meteen laat horen.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Een receptje met vis?
1: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
2: Onze zalm in papillot chique pas cher.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Ben jij een ochtendmens?
4: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
3: een vette schijf.
4: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer.
5: Kies je voor.
6: Even een fun fact.
4: Of met de collega's voor.
7: De meest foute eten.
4: Gelijk heb je, want voor elke mood is iets anders goed. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
8: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

dikke 5 minuten. Golden Earring, When the Lady Smiles. En toen zat ik wel even tijd om uit Jamaica bijvoorbeeld Jean-Paul te gaan halen in duet. Want dat doet hij zeer vaak. Heeft al samengewerkt met Beyoncé, met Santana, met Clean Bandit, met Sia, met Rihanna. En ook met Enrique Iglesias. En het is dat duet dat ik jou laat horen. Waar Jean-Paul trouwens iedereen nog eens komt blessen in Bailando.

0: Ik heb daarnet nog via de app de vraag gekregen van Julie Broegmans, was het, of ik er ook iets Frans kon tussen stoppen. En wel, dat gaat gebeuren straks met Frans Gall, haar Ella Ella, na Nathalie Imbruglia nog. Imbruglia dus. Maar het is ook 3:30, dus ik wou toch nog eens kijken. Het gaat op de weg wel 1 file maar van 10 minuten dan wel op de Brusselse buitenring tussen Leonard en Tervuren, Vierarmen.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Astrid Philips.

2027, dan mogen we nog eens nieuw werk verwachten van Anouk. En 2027, dat is, als je daar sowieso over nadenkt, eigenlijk niet zo heel ver meer weg. Want overmorgen zitten we alweer in maand 9 van het jaar. Ik heb Anouk ook nog eens bij, zometeen met Michel, omdat dat lang geleden was, George. Dus zometeen voor 4 uur deze middag ook nog muziek van De Bos en van Boston.

Michelle. En hey, jij daar, ik mag je bijna uitzwaaien, want het is bijna 4 uur. Brecht is voor jou helemaal klaar, hoor. Met deze song hier moet ik trouwens altijd denken aan Annemie Struijf. Ja, ze heeft dat ooit aangevraagd als Viva la Vida plaat, omdat haar dochters Hope en Joanna heten. Viva la Vida, volgende zondag trouwens terug, hè, tussen 10 en 12.

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: De spanning stijgt bij vele gezinnen. Over een paar dagen maken de kids de shiften en wij gaan ze een duwtje in de rug geven vanmiddag. Pet Shop Boys komen er al aan. Van 4. Dit is Bart de Meulemeester.
3: Goedemiddag. Voor de kust van Cyprus is een veerboot gekapseist. Uitbaters van krantenwinkels maken zich zorgen over nieuwe maatregelen van Bpost. En A-agent wint van Club Brugge. Voor de kust van Noord-Cyprus zijn zeker 7 doden gevallen bij een ongeluk met een veerboot. 23 mensen zijn nog vermist. De ferry kreeg water binnen en kapseisde met bijna 270 mensen aan boord. De meeste zijn gered, enkele van hen zijn wel naar het ziekenhuis gebracht. Uitbaters van krantenwinkels maken zich zorgen over een beslissing van Bpost. Die levert pakjes sinds kort eerst in de eigen Bbox-automaten en pas daarna eventueel bij hen. Krantenwinkels krijgen nu zo'n 50 cent per pakje. Ze zien dus wel wat inkomsten wegvallen zo. En velen hadden net fors geïnvesteerd om meer plaats te hebben voor al die pakjes.
4: Dit stuk, dat is ooit een keuken geweest. We gebruiken dat nu als pakjespunt. Ook dat tweede gedeelte was een magazijngedeelte. Alleen, je kunt dat sommen niet wegtrekken uit een winkel. Als winkeliers wordt het alsmaar moeilijker en moeilijker gemaakt. Ja, dan zijn al die kleine inkomsten heel belangrijk. Een hele hoop van die mensen koopt iets extra. En dat is ook de manier om te blijven overleven.
3: Bpost benadrukt wel dat het blijft samenwerken met de krantenwinkels, vooral op drukke momenten, zoals Black Friday en rond nieuwjaar. En in ons voetbal heeft A-agent de slag om Vlaanderen tegen Club Brugge gewonnen met 2-1. Club viel 20 minuten voor het einde met een man minder na een rode kaart. En even later scoorde Gent het winnende doelpunt. Maar het eindigde de match ook zelf nog met 10 door een rode kaart in de blessuretijd. Gent pakt zo 9 op 9. Voor Club is het de eerste nederlaag dit seizoen. Rond deze tijd beginnen Antwerp en Sint-Truiden ook aan hun wedstrijd. Eerst nog wisselend bewolkt en meestal droog bij 22 graden. Vanavond en vannacht vallen er plaatselijk buien, mogelijk ook met onweer. Morgen opklaringen, maar ook onweersbuien, rond 20 graden dan. Dinsdag en woensdag wisselend bewolkt en meestal droog en opnieuw 20 graden.
2: En er is een ongeval gebeurd op de A12 richting Antwerpen. En daardoor vertraag je daar 11 minuten tussen Willebroek Noord en Boom.
5: Dit is Joe.

Pet Shop Boys zijn niet vies van crossovers. Ze mengen wel eens elektronica met klassieke muziek. En in oktober gaat een nieuwe versie van hun werk Man from the Future bijvoorbeeld in wereldpremière op de BBC. Dan nog prachtig hoe ze toch blijven gaan. Het zijn voor altijd avontuurlijke jongens natuurlijk. Goedemiddag. Joe op zijn best met de greatest hits. Alvaro Soler doet de zon weer schijnen gelukkig na deze van Soul Asylum.

Zet je schrap voor een nieuwe zoektocht naar de allerbeste liedjes uit de popgeschiedenis. Jij mag ze weer aandragen. Ik geef zometeen het startschot. Maar hier al een paar tips naar die Pet Shop Boys. Ook Little Lion Man, die komt eraan.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series binge.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: Vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die een borduur.
3: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
5: Nee, schat, het is meun.
3: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
6: Een zomer met drie kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En mijn broer zijn scheve tanden.
3: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
8: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15 inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
10: Oh, het is weer zover.
11: Alex?
10: Terug naar die lange meetings.
11: Je staat op mute, Alex.
10: Terug naar die eindeloze lessen.
12: Aandacht, alsjeblieft.
10: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
13: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
10: Ah ja?
13: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pik en mix.
10: Hé, maar die lust die kooks, hè?
13: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
14: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Little Lion Man, ja, het was misschien wel bomen klimmen en andere wilde activiteiten de voorbije 2 maanden, maar nu lonken de schoolbanken weer. 1 september komt eraan. En dus was het thema niet ver te zoeken vandaag. We zoeken de komende 4 uur liedjes over school. En we halen telkens het beste uit elk decennium. Dit uur de jaren 70. Dus de grote vraag die ik jou nu ga stellen. Lieve luisteraar, dat is: ken jij een fantastisch nummer? Misschien wel één dat niet meer te horen is. En eindelijk is wat de airplay terugverdient. Uit de 70's over school en alles dat ermee te maken heeft. Alles daar rond. Laat het mij nu maar weten in de Joe-app. Enorm bedankt. En ik geef je alvast Valerie cadeau van Steve Winwood.
1: Good times, great music.
2: Dit is Joe.

0: maakt wat los in de Joe-app. Die vraag die ik je net stelde. Over die liedjes uit de jaren 70 over school. Naar aanleiding van de eerste schooldag, natuurlijk dinsdag. Magnifieke tips zijn er al binnengekomen voor ons muziekmoment. Muziek, inderdaad. Verzoekmoment, zo meteen, dat wou ik zeggen. En ik ga straks een overzicht geven. Maar eerst even kijken hoe het ervoor staat op de weg. Er staat nog altijd één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Brusselse Buitenring 6 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Dit is Joe. Great.

0: dit is natuurlijk de plaat die onze Carl Schmitz altijd draait. Zo net voor het laatste belsein. In juni. Dus misschien is dit toch een beetje te laat. Maar het moet er zeker ook bij horen in dit overzicht. School's out. Alice Cooper kwam ook heel veel binnen.
1: School, dat is een appenkot. Waar leven de appen zetten twee op twee.
0: Chris de Noze gaat, dankjewel daarvoor, voor Nederland. Vermon en zijn vieze gasten en het apenkot. En ook school is een apenkot volgens die vieze gasten. Ja, dat zijn ze. Dit is Supertram, kwam ook heel veel binnen met School. Tamara, onder andere, heeft dit doorgestuurd. En dan gaan we naar de Rock'n'Roll High School van de Ramones. Eind jaren 70, Linda van Haren wil stevig rocken en dat op een zondag. Het mag allemaal hier bij Joe natuurlijk. Gwen Vermeulen kiest voor deze. De Jacksons van op de schoolbank in de eerste studiejaren met ABC. En dit ook nog. Zeer tragisch verhaal hierachter natuurlijk. Van een school shooting. I Don't Like Mondays kwam ook binnen. Onder andere Manuela heeft deze aangevraagd van de Boomtown Rats. En het is nog niet gedaan hoor. Dat is een mooie. Paul Simon ook een paar keer binnengekomen. Onder andere Linda van Haren, daar is ze weer. We stuurde Paul Simon door. En me en Julio down by the schoolyard. En we eindigen met dit. Ja, The Wonderful World. Ook al ken je niet veel van algebra. En geography, dat ook. Sam Cooke, wat wordt het? Ik ga eens heel goed moeten nadenken. Ja, mijn grijze hersencellen terug doen werken. Net als op de schoolbank.
2: Schat, ik zie je graag.
3: Ja, maar?
2: Maar nee, geen maar.
3: Oh.
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
5: I beg your pardon.
6: Samen aan tafel.
5: Want zijn dit dinsdag deels bij Lunch Garden.
6: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
7: Dit is Joe.
8: Good times.
7: Great music.

Alanis Morissette en Thank You. Hey jong, jij bedankt voor het bezorgen van al die fantastische voorstellen. Liedjes over school uit de jaren 70. In dat decennium zaten we dit uur in deze Greatest Hits. En ja, ik heb er eentje uitgekozen dat eigenlijk ook een knipoog is naar de man die nu vakantie heeft. Onze Jan Bosman, die hier normaal gezien de scepter zwaait natuurlijk. Nathalie Koppens heeft hem ook aangevraagd. ABBA en When I Kissed the Teacher. Zou dat niet nog kunnen? Ik weet het niet. Maar in de jaren 70 kon alles. Ze zegt ook, Nathalie hoort mij nog zelden op de radio. En dat is waar, hè. ABBA heeft het als opening track gebruikt voor hun album uit 79, Arrival. Maar het was eigenlijk ook het eerste liedje dat gezongen werd in de sequel van Mamma Mia. Je weet wel, die musical? Dat was dan Mamma Mia, Here We Go Again tijdens een of andere uitreikingsceremonie van de diploma's. En ja, een van die personages die zingt dat, hè. When I Kissed the Teacher. En in de music video zag je Agnetha Faltskog en natuurlijk Frida ook, hè. In schooluniform. Ja, en dat was dan de 2 decennia nog voor Britney Spears haar schooluniform aandeed. En ik denk dat we dat bij de 90s wel nog gaan tegenkomen straks. Die Baby One More Time. Maar nu even over ABBA, want die waren eerst. Dit is When I Kissed the Teacher.

0: het zomerse geweld komt een moment van één keer even diep in jezelf kijken en de stilte oproepen op deze zondagmiddag. Geniet mee van The Sound of Silence van The Stirl.
1: Dit is Joe.
2: Joe. Good times. Great music.

0: Partynet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Dus ook voor klanten?
0: Yep, go for info naar telenet.be.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Laura Tesoro was niet weg te slaan van alle zomerpodia. Haar What's the Pressure straks bij Joe en ook Charles en Eddie die altijd de waarheid spreken. Ik ken er nog zo één. Bart de Beulemeester met nieuws van 5 uur.
4: Dat is zo. Goedemiddag. In Kluisbergen hebben Aziatische hoornaars verschillende wandelaars aangevallen. Meer info over het onderzoek naar seksueel misbruik in een kinderopvang in Peer. En AA Gent wint van Club Brugge. In Kluisbergen in Oost-Vlaanderen zijn dit weekend meerdere mensen aangevallen door Aziatische hoornaars. 4 van hen liggen in het ziekenhuis. Het gaat om wandelaars en fietsers die aangevallen werden op een klein paadje. Dat zegt Jonathan Jouret van de brandweer.
5: Een Aziatische hoornaar is uiteraard een stuk groter dan een wesp. Kan dus ook meer gif gaan aanbrengen en kan ook meerdere keren gaan aanvallen. En we hebben eigenlijk onmiddellijk actie ondernomen en gestart met de verdelging van die nest. Nu, dat duurt wel enige tijd voor de volledige nest is verdelgd.
4: Het weggetje daar is ook afgesloten. Het onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik in een buitenschoolse kinderopvang in Peer wordt mogelijk groter. Begin deze maand diende een moeder een klacht in omdat haar zoontje van 3 aangerand zou zijn. Een andere moeder komt nu met een gelijkaardig verhaal. Collega Quinten Evers.
6: Die heeft ook gelijkaardige dingen gehoord van haar kindje. Die zou ondertussen ook al met haar kindje naar de dokter zijn geweest en wil volgende week, volgens wat wij horen, ook klacht indienen bij de politie. Parket zegt dat het onderzoek volop bezig is. We hebben ook gehoord dat er al mensen ondervraagd of verhoord zijn. Maar veel meer wil het parket ook niet kwijt, omdat het juist over bijzonder gevoelige feiten gaat en minderjarigen natuurlijk.
4: De verdachte kon nog enkele dagen blijven werken in die crèche. Volgens de burgemeester omdat niet meteen duidelijk was om wie het precies ging. Het parket onderzoekt de zaak nu. Uitbaters van krantenwinkels maken zich zorgen over een beslissing van Bpost. Die levert pakjes sinds kort eerst in de eigen Bbox-automaten en pas daarna eventueel bij hen. Krantenwinkels krijgen nu zo'n 50 cent per pakje. Ze zien dus wel wat inkomsten wegvallen zo. En velen hadden net fors geïnvesteerd om meer plaats te hebben voor al die pakjes.
7: Dit stuk, dat is ooit een keuken geweest. We gebruiken dat nu als pakjespunt. Ook dat tweede gedeelte was een magazijngedeelte. Alleen, je kunt dat sommen niet wegtrekken uit de winkel. Ons winkeliers worden het altijd maar moeilijk en moeilijker gemaakt. Ja, dan zijn al die kleine inkomsten heel belangrijk. Een hele hoop van die mensen koopt iets extra. En dat is ook de manier om te blijven overleven.
4: Bpost benadrukt wel dat het blijft samenwerken met de krantenwinkels, vooral op drukke momenten, zoals Black Friday en rond nieuwjaar. De veerboot die kapseisde voor de kust van Noord-Cyprus is volledig gezonken. Er waren bijna 270 mensen aan boord. Zeker 7 mensen overleefden dat niet. 161 anderen liggen in het ziekenhuis. En 76 mensen zijn weer bij hun familie ook. Dat betekent dat er 23 mensen vermist zijn. Over hen is er nog geen nieuws. En in ons voetbal heeft AA Gent de Slag om Vlaanderen tegen Club Brugge gewonnen met 2-1. Club viel 20 minuten voor het einde met een man minder na een rode kaart. En even later scoorde Gent het winnende doelpunt liever. Je hoort Gent-trainer Rick de Mil.
8: Uiteraard, de rode kaart. Ja, die zorgt toch voor nog een verschil. Waarmee ik niet wil zeggen dat we niet konden gewonnen hebben 11 tegen 11. Maar het is natuurlijk wel een kantelmoment om nog die overwinning te nemen. Ja, ik ben toch blij na vorig seizoen dat we toch laten zien hebben dat we dit seizoen stappen vooruit gezet hebben.
4: Gent eindigde de match ook nog met 10 man na een late rode kaart. Gent pakt wel 9-9. Voor club is het de eerste nederlaag dit seizoen. En op dit moment spelen Antwerp en Sint-Truiden ook nog tegen elkaar. Aan het begin van de tweede helft liever staat het daar 0-1 voor Sint-Truiden. Vanavond en vannacht eerst nog opklaringen, maar geleidelijk gaat het regenen vanaf de kust. Mogelijk is daar ook onweer bij. Minima rond 15 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk opnieuw met onweer. En ook een stevige wind, maxima rond 20 graden. Dinsdag en woensdag meestal droog bij 20 graden. Donderdag en vrijdag dan weer regen, maar warmer.
3: Ja, het is te nemen of te laten, hè, blijkbaar. Er staat 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Antwerpen, daar is een ongeval gebeurd. En vertraag je 6 minuten tussen Massenhoven en Rans.
9: Dit is Joe.
10: Greatest Hits met Brecht van Meijerhagen.

Charles is al 25 jaar dood, maar Eddie maakt na lange stilte eindelijk weer muziek. Hè. Would I Lie to You, een one-hit wonder uit het begin van de 90's. Goedemiddag. Ja, de Joe-app die stroomt niet alleen vol van schoolse liedjes vandaag, want dat is het thema. Hè. Maar ook de verhalen komen tot mij. Ilse is de boekentas al aan het maken met de kids en ook een opvallende. Isabel ging vrijdag naar de welkomstdag voor haar zoontje op de lagere school. En de knappe meester maakte meer indruk op de mama, zegt ze. Dan bij haar kindje. En dus ja, ik moet zeggen dat die Kiss the Teacher dus ook iets voor jou dan is, hè, Isabel. En ze zegt erbij, oei, niet doorvertellen, lap. Nu heb ik dat toch gedaan, zeker eentje voor jou, Isabel. Lekker romantisch gaan we doen met Eric Clapton. Na Laura Tesoro, dit is What's the Pressure?

0: Speciaal voor Isabel en de meester van haar dochter. Ja, ik kan het niet laten. Hè. Lekker romantisch zijn, dat doen we toch graag op zondagnamiddag. Eric Clapton en Wonderful Tonight. Zeg, morgen is het zover, hè. Sven en Anke. En weet je wat ik dan altijd zo leuk vind? Dat ze dus maandag ook gaan doen. En dat is op locatie uitzenden. En wat voor een locatie? Plopsaland, de pannen. De allerlaatste dag van de vakantie gaan ze vieren met 60 Joe-luisteraars. Die ook allemaal samen als één grote groepsdaad in Heidi the Ride gaan meerijden. En dat zal fantastische radio opleveren ook. Dat gaan ze ook allemaal mee mogen maken daar live natuurlijk, maar jij ook op de radio. En er is meer, want de mensen die thuis luisteren, of onderweg in de auto of eender waar, die kunnen ook meespelen voor een verblijf in een Plopsa Chalet. Maar ook in Plopsaland Village en ook het Plopsaland Theaterhotel. Dus dat zijn echt heel veel verblijven die wij dus echt mogen schenken aan al die lieve luisteraars die ook van thuis uit luisteren. Dat kan allemaal meegevolgd worden, vanaf 6 uur natuurlijk, dat tot 10 uur. Zo lang zijn ze live daar op Plopsaland. En volgende week zijn trouwens de vaste items terug bij Sven en Anken. Advocaat van de Duivel met Rick Torfs. De take van de week en die vrijdagse Actua-quiz met de grappigste quiznaam ever. Niet lullen, gaten vullen. Daar kijk ik ongelooflijk naar uit, die vrijdagquiz van hen.
1: Hey yo, Big Wave.
0: Ja?
1: Tell him Aiko.
0: Oké, dat is goed. Aiko, Aiko.

0: Zeg lief, weet jij waar dat we een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
1: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
2: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
1: Nee.
2: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
1: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
2: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
1: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
5: Hallo, Kevin hier van Prikkertik Qualidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikkertik 2 duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Een receptje met vis?
6: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
8: Oh, zalm en papillot, chic et pas cher.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
10: Wat? 150 baht?
9: Schattige, dat is 4 euro.
10: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
9: Sst, hekeet, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.

0: Zeg, nu ik erbij stilsta, dit had eigenlijk ook best gekund, hè? We zitten in de 80's met ons verzoekmoment. Het gaat over school. Dus ja, ABC. Moet ik er nog een tekeningsje bij maken of zo? The Night You Murdered Love. We zoeken inderdaad naar liedjes over hoe kan het ook anders school met de eerste schooldag in het vizier, dinsdag, en alles wat ermee te maken heeft. En verliefd zijn op de juf bijvoorbeeld. En er kwam al heel wat binnen uit de 70's. Nu zoeken we in de jaren 80. Laat maar komen in de Joe-app. Zeg, niet alleen onze kleinsten beleven straks nieuwe avonturen. Ed Sheeran gaat ook naar een andere klas, als het ware. Want in zijn wereld is dat dan een ander platenlabel. Hè. Gaat zijn muziek ook anders klinken? Ik hoop stilletjes van niet. Dit was zijn laatste wapenfeit bij Warner. Want dat was zijn vorige platenlabel. Azizam, dit is Ed Sheeran.
1: Good times, great music.

0: straks weer een bloemlezing van jouw tips uit de 80s. En Michael Jackson met een nummer dat je niet zo vaak meer hoort van hem, na Gianna Nannini. En heel goed nieuws, want er zijn geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Brecht van

0: Michael Jackson en You Rock My World. Doe jij ook in de Joe-app met al je prachtige voorstellen. Uit de jaren 80, allemaal liedjes over school. Dit kwam er binnen. Ja, de jaren 80, dat was ook het decennium van de coming-of-age films. En daarbij dus ook veel jongeren die naar school gingen en zo. Denk maar aan Ferris Bueller's Day Off en zo van die toestanden. En er was ook deze hier van de Psychedelic Furs, Pretty in Pink, de titeltrack uit de gelijknamige film uit de 86, waarin een arm meisje verliefd wordt op de populairste en rijkste jongen van de school. Werkt altijd natuurlijk. En Linda van Haren brengt die heel mooi in herinnering. Ook dit is heel mooi gevonden. Gwen Vermeulen alweer. Gwen, goed bezig alweer. Everybody's Gotta Learn Sometime van The Corgis. Patsy de Schuiter gaat voor dit hier. Oh nee, dit is die van Linda van Haren. Sorry. Ik haal ze al uit elkaar, onze trouwe luisteraars. Sorry. Glory Days van Bruce Springsteen uit 84. En ze zegt erbij, dat is een song waarin gemijmerd wordt over fijne herinneringen aan de middelbare school. Ook wat heel veel binnenkwam, onder andere van Patsy, dat was Don't Stand So Close To Me van The Police. En dat gaat natuurlijk over een leraar die toch wel heel erg verlangt naar een van zijn studentinnen. Ja, ja, foute boel. You gotta fight for your right to run. Maar dat is dan ook weer waar. De Beastie Boys werden ook aangevraagd door Bernard, die echt altijd heel goede voorstellen doet ook. Fight for your right. Wat gaat dat worden? Ik ga er eens over nadenken. Hè?
1: Vanavond gaat VTM één keer met Ze zeggen dat terug naar school. En bij VTM 2 zijn de experimenten met dino's in Jurassic World niet eenmalig. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
3: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
3: Bruno.
5: Mobile Vikings.
6: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinderonesies voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
8: Dit is Joe.

0: er nog één iemand die hem goed kent, hè. Van binnen en van buiten. Genesis en Jesus, He Knows Me. Ja, ik heb gekozen, hè. Uit de jaren 80. Een liedje over school. En ik zag een hele mooie binnenkomen via Linda van Haren. Zij heeft verschillende dingen doorgestuurd, zoals je daarnet al hoorde. Maar dit, ja, die is toch de klap op de vuurpijl, vind ik. Don't You Forget About Me van The Simple Minds. Want die komt voor in een van mijn lievelingsfilms. The Breakfast Club, over vijf studenten die op een zaterdag voor een strafstudie naar school moeten. En daar gebeurt van alles. Het is ook een beetje een coming-of-age film, inderdaad. Hè. Dat was een gangbare ja, soort van film die heel veel voorkwam in de cinemazalen in de jaren 80. Simple Minds die schreef normaal gesproken zijn eigen materiaal. En de producer die zei van, ik heb hier een nummer voor jullie. Ja, dan zeiden ze natuurlijk, nee bedankt. Wij spelen alleen maar en nemen alleen maar liedjes op die we zelf schrijven. Maar ze vonden het dus helemaal niks. En dan die manager die zei, ja maar ja, het is wel een soundtrack van een film die echt gaat boomen. The Breakfast Club. En hij liet hen de ruwe versie zien van The Breakfast Club. En dan nog zeiden ze nee, maar uiteindelijk zijn ze toch overstag gegaan. En natuurlijk is het grote mysterie dan, hoe komt het dat ze dan uiteindelijk toch overstag gegaan zijn? Ik denk dat de centjes daar misschien wel iets mee te maken hadden. Kan, nou, maar dat kan toch niet anders. En dus ja, ironisch genoeg werd het nummer waarmee miljoenen mensen de Simple Minds zouden identificeren. En daar gaan we dus nu naar luisteren. Dankjewel, Linda.
1: Good times, great music. Dit

Dit zinnetje hield heel veel jongeren bezig in de jaren 80. Don't you forget about me, vergeet me niet. En daar gaat ook die Breakfast Club over. Echt een film die de moeite waard is als jij hem nog niet hebt gezien. Pure nostalgie naar de 80's. Zeg, Jasmin, die zet nog even de puntjes op de i zo meteen. Ze laat nog eens ons dromen van een wereld met meisjes aan de macht. Want zoals het nu is, A Kingdom of Fear, met Cameron.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Waar?
0: Nee, geen maar.
1: Alsjeblieft.
0: Wat blieft?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Dit is jouw.
5: We schreeuwen het nog eens uit met Tears of Fears. Ik heb ook Billy Joel op je bord en een hitsige Shaggy. Dit is Greatest Hits. Een heel goede avond. Het is 6:00, het Joe-nieuws krijg je nu van Bart de Meulemeester. Dag Bart.
6: Goedenavond. In Kluisbergen hebben Aziatische hoornaars wandelaars aangevallen. De dodental in Nepal loopt op tot meer dan 800 en Sint-Truiden wint op het veld van Antwerp. In Kluisbergen in Oost-Vlaanderen zijn dit weekend meerdere mensen aangevallen door Aziatische hoornaars. 4 van hen liggen ook in het ziekenhuis. Het gaat om wandelaars en fietsers die aangevallen werden op een klein paadje. Dat zegt Jonathan Jouret van de brandweer.
7: Een Aziatische hoornaar is uiteraard een stuk groter dan een wesp. Kan dus ook meer gif gaan aanbrengen en kan ook meerdere keren gaan aanvallen. En wij hebben eigenlijk onmiddellijk actie ondernomen en gestart met de verdelging van die nest. Nu, dat duurt wel enige tijd voor de volledige nest is verdelgd.
6: Het weggetje is nu ook afgesloten. Vanop Cape Canaveral in Florida is een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd. De Nancy Grace Roman. Die zal vanaf begin volgend jaar beeld sturen. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
8: Op 1,5 miljoen kilometer van de aarde, dat is 4 keer verder dan de maan, zal ze minstens 5 jaar lang beelden maken van het universum. Met al die gegevens wil de wetenschap miljarden sterrenstelsels in kaart brengen. En zullen we ook naar planeten rond andere sterren speuren. Tot nu toe hebben we er iets meer dan 6000 ontdekt en de Nancy Grace Roman zal dit optrekken tot 100.000.
6: De hele missie kost in totaal zowat €3,5 miljard. In Nepal en Tibet zijn al meer dan 800 doden geteld na de enorme vloedgolf van woensdag. Ruim 3000 mensen zijn nog altijd vermist, onder wie ook 3 Belgen. Dat blijkt uit een nieuwe balans. Intussen worden de eerste slachtoffers begraven. De hulpdiensten blijven wel volop doorwerken. Gisteren haalden ze nog een vrouw van 97 levend van onder het puin. In ons voetbal heeft AA Gent de slag om Vlaanderen tegen Club Brugge gewonnen met 2-1. Club viel 20 minuten voor het einde nog met een man minder na een rode kaart. En even later scoorde Gent het winnende doelpunt. Je hoort Gent-trainer Rick de Mil.
9: Uiteraard, de rode kaart die zorgt toch voor nog een verschil. Waarmee ik niet wil zeggen dat we niet konden gewonnen hebben 11 tegen 11. Maar het is natuurlijk wel een kantelmoment om nog die overwinning te nemen. Ja, ik ben toch blij na vorig seizoen dat we toch laten zien hebben dat we dit seizoen stappen vooruit gezet hebben.
6: Gent eindigde de match zelf ook nog met 10 man na een late rode kaart. Gent pakt wel 9 op 9. Voor club is het de eerste nederlaag dit seizoen. En net als voor Antwerp, dat daar net met 1-4 verloor van Sint-Truiden. Antwerp heeft nu 7 op 12 liever. STVV pakte 9 op 9 en staat gedeeld tweede. En de Spanjaard Enric Mas heeft de 9e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. De eerste bergrit in de Vuelta. Mas was in een sprint met 2 op een aankomst bergop sterker dan de Brit Only. De Sloveen Roglic werd even later 3e. En onze landgenoot Jarno Widar werd knap 7e op een kleine halve minuut. Mas verstevigt zo zijn rode leiderstrui die hij gisteren overnam door de valpartij van Tadej Pogacar. Vanavond en vannacht eerst nog opklaringen, maar geleidelijk gaat het regenen vanaf de kust. Mogelijk is daar ook onweer bij. Minima rond 15 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk opnieuw met onweer en ook een stevige wind. Maxima rond 20 graden dan. Dinsdag en woensdag meestal droog bij 20 graden. Donderdag en vrijdag dan weer regen, maar warmer.
5: Ja, droog die 1 september, dat geloof ik niet. Want de traantjes moet je er ook nog bij tellen, hè, van de kinderen allemaal. Zeg Bart, super bedankt, hè?
6: Graag gedaan.
5: Er staan 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file, Antwerpse Ring, is dat, richting Nederland. 8 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En ook 8 minuten erbij tussen de Legrellelaan en Borgerhout door een defect voertuig. Ook file rijden op de E429 voor zo'n 7 minuten tussen Tubeke en de Bergense Steenweg.
4: Dit is Joe.

0: de ouders en grootouders, vraagt dat toch weer een flinke aanpassing. Ik kijk er persoonlijk toch niet zo naar uit om zo vroeg weer de chauffeur te moeten zijn en de kids elke morgen klaar te krijgen. Maar gelukkig kunnen we gezwind opstaan met Sven en Anker. Dat maakt al veel goed. Mika nu en Grace Kelly. Good times, great news,
1: it is Joe. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: Zeg, morgen verandert er heel wat bij Joe, hè? Tom de Kok begint aan zijn solo Tour de Force, zijn nieuwe avondspitsseizoen. En ja, je moet zeker luisteren, want ja, de pot van de 15 seconden quiz was niet leeg voor de vakantie. En september is natuurlijk een superdure maand in het al die nieuwe schoolspullen. Ik kan ervan meespreken. I'm with you. En Tom gaat je dus een handje helpen door je boodschappenkar veel goedkoper te maken. Hij start morgen met 1500 euro. En de hele week wordt het bedrag verhoogd met 500 euro in plaats van de normale 50 euro. Dat is pas een kickstart van het nieuwe schooljaar.
1: Good times. Great music. This is Joe. Don't

0: mevrouw de makelaar. Kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
1: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
2: Immoscoopman!
1: Een zeer serieuze partij.
0: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
2: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
1: Ja, dat zijn een cape.
0: Ah, een cape?
2: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoopman!
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
1: Ah ja?
5: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
1: Hé, maar die lust die kooks, hè?
5: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
1: Oh, ons cv-fotoboek is er.
6: Mag ik eens kijken?
1: Wauw. Weet je dit nog?
6: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt echt alsof we terug zijn.
7: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
8: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
9: I beg your pardon.
10: Samen aan tafel.
9: Want zijn dit dinsdag deals bij Lunch Garden?
10: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
11: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

aan Tomorrow, want ik heb goed nieuws. Voor de filmfanaten die ook hun hart een beetje verloren hebben aan de jaren 90, want een heel bekende film uit de jaren 90, net uit 1990, die krijgt een sequel. Ja, binnenkort. Het is Days of Thunder. En ik lees hier net dat Tom Cruise en Anne Hathaway die gaan spelen in die nieuwe versie, dat zij het hebben aangekondigd met een leuk filmpje. En Anne Hathaway zegt wel, ja, eerst moet ik deze hier nog gaan leveren. En dan wijst ze naar haar dikke buik, want ze is zwanger. Dus ja, ze moet eerst nog haar kindje krijgen, haar derde kindje ondertussen. En dan begint ze dus aan de opname samen met Tom Cruise van de sequel van Days of Thunder. Waar is die tijd? Zeg, de schoolse liedjes, dat is het thema van onze kwestenaar parels uit de pop vandaag. En voilà, het zijn de 90's nu. Dus ken jij een liedje over school of iets in die naard uit de jaren 90? Show me the money, om het met een ping, een zinnetje van Tom Cruise te zeggen. En stuur het stand.pd naar mij met je Joe-app. Ze zijn al bezig, hoor ik. Shaggy en eerste B-52's, dat worden pikante minuten bij Joe.

0: warmer als we deze Shaggy draaien. Hey sexy lady, jouw tips uit de 90s en ook George Ezra en vooral een hoogspringende Van Halen. Zometeen 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste dat is die van 8 minuten op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg. Ook 5 minuten vertragen op de Brusselse Buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En 5 minuten plus ook op de Antwerpse Ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Brecht van Meijerhagen.

0: kan helpen om de sfeer erin te zetten als leerkracht op de eerste schooldag dinsdag. Dan moet je misschien eens deze door de luidsprekers van de schoolradio laten galmen. Dat zou toch wel fantastisch zijn. Hè? Pretty Shining People, George Ezra. En heel veel liedjes uit de jaren 90 die ook over school gaan, dat heb jij weer bewezen. Gwen, waar haal je ze? Echt waar, die is zo goed bezig vandaag. Live and Learn van Joe Public en Linda van Haren. Ja, dat is echt supergoed allemaal. Hè? You're getting an A-plus from me, Linda. Zoals deze hier, Michael Jackson. Die draaiden we wel net. Oh, wat jammer. Ja, want history, dat is ook zo'n goeie. Geschiedenis, nooit mijn favoriete vak geweest, zegt Linda erbij. En Claude Van Dalen gaat voor Good Riddance van Green Day. Met tussen haakjes in die titel ook Time of Your Life. Ja, dat is wel de tijd van je leven daar op de schoolbank. En dan is Britney Spears nooit ver weg. Dit hoort er helaas ook bij, zegt Bernard. En toch maar lekker doorgestuurd. Ja, met die clip in schooluniform natuurlijk. En Linda van Haren is er weer, zeg. Met Smells Like Teen Spirit Nirvana. Zondag meteen een beetje gezwinder. Dat kan ook wel natuurlijk, hè? Mag allemaal. Wat wordt het? Je komt het zo meteen te weten na YouTube en dit.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Kies je voor.
2: Even een fun fact.
1: Of met de collega's voor.
2: De meest foute ethisch zit.
1: Gelijk heb je. Want voor elke mood is iets anders goed. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be. Good times.
3: Great music.
1: Dit
3: is Joe.

ben gevallen voor een zeer goede vondst van Elsie uit Nienhoven. Zij stuurt Coolio en Gangsta's Paradise door. En ja, daar wil ik echt volledig voor gaan. Want, je weet het misschien niet, maar die song komt uit de soundtrack van een film. Die song werd ook heel hard gebruikt ter promotie van die film. En die film gaat over een lerares die terechtkomt in een soort van moeilijke school, laat ik het zo zeggen. Of misschien is dat nog zacht uitgedrukt. Met allemaal jongeren die ja, in drugswereld zitten en zo. Echt bendes, geweld, alles erop en eraan. En ze probeert die jongeren wat mee te trekken, maar het lukt niet. En dan beslist ze om andere onderwerpen, hun onderwerpen, te gebruiken om hen mee te nemen. En dat begint wonderwel te lukken. Het is een echte schoolfilm, een echte inspirerende film ook voor leerkrachten. Zeker op de middelbare school. Michelle Pfeiffer, die speelde trouwens die lerares in Dangerous Minds. En ze speelde trouwens ook nog eens extra in de videoclip van Coolio's Gangsta's Paradise. Coolio, die ondertussen niet meer onder ons is, weet dat misschien niet, maar die is helaas komen te gaan. Dus reden te meer om deze nog eens te draaien. Dankjewel, Nicole.

Er moeten we even iets van het hart. Er werd mij verteld dat we 2 weken minder weer gingen krijgen. En dat september een prachtige, zonovergoten maand zou worden. Het tij kan nog altijd keren. Maar bij Joe is er gewoon altijd zon. Dat is ook weer waar. Hè? Rhythm is a Dancer. Jouw nummer 5 uit Joe's 90's Top 500. Na deze gouden ouwe van The Young Rascals. Groovin.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
1: Een goede avond. Op het Bethlehemplein in Sint-Gilles in Brussel hebben zo'n 500 mensen betoogd tegen het drugsgeweld. Aanleiding is de reeks schietpartijen eerder deze week. De betogers, vooral inwoners, vinden dat de politiek hen in de steek laat. Niet alleen om het geweld aan te pakken, maar ook om te vermijden dat jongeren zich aansluiten bij drugsbendes. Ze pleiten onder meer voor meer sociaal werkers en meer leerkrachten. Vanop Cape Canaveral in Florida is een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd, de Nancy Grace Roman. Die zal vanaf begin volgend jaar beelden sturen. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
2: Op 1,5 miljoen kilometer van de aarde, dat is 4 keer verder dan de maan, zal ze minstens 5 jaar lang beelden maken van het universum. Met al die gegevens wil de wetenschap miljarden sterrenstelsels in kaart brengen. En zullen we ook naar planeten rond andere sterren speuren. Tot nu toe hebben we er iets meer dan 6000 ontdekt en de Nancy Grace Roman zal dit optrekken tot 100.000.
1: Die hele missie kost in totaal zowat 3,5 miljard euro. In Nepal en Tibet zijn al meer dan 800 doden geteld na de enorme vloedgolf van woensdag. Ruim 3000 mensen zijn nog altijd vermist, onder wie 3 Belgen, blijkt uit de nieuwe balans. Intussen worden de eerste slachtoffers daar ook begraven. De hulpdiensten blijven wel volop doorwerken. Gisteren haalden ze nog een vrouw van 97 levend van onder het puin. In ons voetbal is Sint-Truiden met 1-4 gaan winnen bij Antwerp. Dat verliest zo voor het eerst dit seizoen. En STVV pakt ook zijn eerste overwinning. Antwerp staat 8e, STVV staat 9e. En de Spanjaard Enric Mas heeft de 9e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. De eerste bergrit. Mas was in een sprint met 2 en aankomst bergop sterker dan de Brit Only. Sloveen Roglic werd even later 3e. En ons landgenoot Jarno Wiedar knap 7e op een kleine halve minuut. Mas verstevigt zijn rode leiderstrui die hij gisteren overnam door de valpartij van Tadej Pogacar. Vanavond en vannacht zijn er eerst nog opklaringen, maar geleidelijk gaat het regenen vanaf de kust. Mogelijk is daar ook onweer bij, minima rond 15 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer en ook een stevige wind, maxima rond 20 graden. En dinsdag is het meestal droog bij opnieuw 20 graden.
3: Er staan 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Dat is die richting Gent op de E17. Daar liggen voorwerpen op de weg, dus het is uitwijken en daardoor 12 minuten erbij tussen Lokeren en Beervelde. Op de E429 8 minuten extra tussen Tubeke en de Bergense Steenweg daar nog altijd. En je staat ook 6 minuten aan te schuiven richting Brussel op de E411 tussen Hoeilaart en Jezusheik.
0: Dit is Joe.
4: Greatest Hits met Brecht van Meijerhagen.

Hey, goeie avond. Yes, tweede week met de nieuwe uren. En dus ga ik tot 8 uur door met de greatest hits. Tot aan Joe Easy, de ideale mix voor een ontspannende zondag is dat, hè? Zo net voor de switch naar het nieuwe schooljaar. Alex Warren voelt de spanning ook al een beetje met zijn Fever Dream zelfs. Nou, deze

show klinkt weer een tikkeltje anders vanaf morgen, want niet alleen Tom komt terug. Stijn gaat dan weer met welverdiende vakantie. En Astrid neemt het een paar weken van hem over. Morgen dus Astrid in de avond bij Joe. En dan nu de Talking Heads.

0: samen aan tafel.
1: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
0: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.

0: Vergeet hem nooit, deze Joe Cocker. Prachtig bericht gekregen van Mario de Wilde. Hij zegt, laat ons allemaal maar eens stilstaan en applaus geven aan de leerkrachten. Zij krijgen soms de ondankbare taak om de kinderen op het goede pad te houden. Ze staan onvoorwaardelijk in en met een overvol hart van liefde voor onze jongeren. Naast een taak van leerkracht zijn ze ook opvoeder, een vriend, een luisterend oor enzovoort. Dus dat verdient wel een pluim. En ja, dat vind ik eigenlijk ook. En daarom gaan we nog een laatste keer op verzoek ter ere van al die leerkrachten, maar ook al die leerlingen, die dappere leerlingen in deze Greatest Hits. We zitten al de hele namiddag en avond op de schoolbanken. En nu gaan we alle registers opentrekken. Hè. Alle mogelijke decennia zijn goed nu, dus stuur maar jouw favoriet aller tijden door over school. Om die kleine ukkies dus nog wat moed in te zingen. Joe App, daar moet je zijn. En Laura Branigan heeft het al over het moeilijkste tijdens de eerste schooldagen. Na 2 wilde onbezorgde maanden. Terug die self-control. Cool, krijg je natuurlijk.
1: Great music.
2: Dit is
1: Joe.

0: geen al te beste dag voor deze Mr. Props. Een laatste overzicht van jouw machtig goede voorstellen. Liedjes over school. En ik heb er al eentje voor mijn kids zometeen. Ze hebben Friends ontdekt. En ja hoor, voor de jonge generatie is het al even verslavend. En dus zaten we gisteravond gezellig samen te kijken hoe Monica confituur begon te maken om de liefde te vergeten en zo. Instant classics natuurlijk. Hè. Rembrandts, zometeen bij jou. Maar eerst twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Brussel is het allemaal te doen. E411, 7 minuten erbij tussen Hoeilaart en Jezuseik. En je vertraagt ook 5 minuten tussen Jezuseik en het Leonardkruispunt Tamir. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Brecht.

0: echte zondagavondmuziek is dit. Om iets voor 8:20. Fast Car van Tracy Chapman. Nog één keer een overzicht van jouw prima tips over liedjes uit alle mogelijke decennia. Die gaan over school. En dit kwam binnen. Ja, dat is plots wel knallen, hè. Teenage Dirtbag van de Wheaties. Onder andere Steven Dirks, die dacht dat hij uit de jaren 90 kwam. Maar nee hoor, dit is 2000. Een zomerhit van dat jaar. En Gwen Vermeulen, die dacht, ik ga het niet te ver zoeken. Toch wat het thema betreft. Maar dit zit toch wel echt heel diep in de Joe-archieven.
1: Het is vandaag de eerste schooldag.
0: Een paar daagjes te vroeg, maar het zou wel kunnen eigenlijk. Hè? Eerste schooldag van Wiltura, dankjewel Gwen. En Aurélie vond dit wel toepasselijk. Ja, voor degenen die school haten natuurlijk, is er deze Highway to Hell van AC/DC. En dit kwam ook binnen, ook heel goed gevonden. Want het ligt soms ook wel aan de uitvoerder en niet de titel. Dingen dan van Teaching. Wat gaat het worden? Daar moet ik nu een beslissing over nemen. Maar ik heb zeer goede begeleidende muziek daarvoor. Om mijn grijze hersencellen in werking te stellen. Dit is Peter Gabriel en Salisbury Hill.

0: Peter Gabriel en Salisbury Hill. Zouden dat kabouters kunnen zijn op die hill? Ik weet het niet, maar het klinkt wel grappig. Zeg, we hebben een winnaar, hè? Eigenlijk meerdere winnaars, want er zijn heel veel mensen die het hebben doorgestuurd. Heel de Collard bijvoorbeeld en Tamara Ronse, los van elkaar. Ruimtevader van Comme Il Faut, hoor je heel weinig bij Joe, vind ik. Misschien ook wel eens bij Joe Easy. Maar ik ben wel heel erg blij dat ik die nu nog eens kan draaien. Het verhaal van een schooljongen die zich niet begrepen voelt door zijn leraar, de meester Frank. Hè. En hij kondigt aan dat hij waarschijnlijk niet meer naar school zal komen. Ja, niet alleen omdat hij straf gaat krijgen of voor het domkop wordt uitgemaakt, maar dus omdat hij zegt dat hij een ruimtevader is, wat dan weer symbool staat voor de vrijheid. Oh, dit lied vertelt zoveel. En misschien wel het leukste detail, Linda van Slagerij van Gool, die bestaat echt, echt waar. Dat was eigenlijk toevallig gekozen en uiteindelijk blijkt dat er dus ene Linda van de Slagerij van Gool, bestaat. Die heeft een slagerij, of had een slagerij, in de Achtergebroek bij Kanthout. Dus ja, dat is echt wel een beetje freaky dan, vind ik. Echt wel heel speciaal. Maar ja, speciaal voor die Linda van de Slagerij van Gool en alle andere luisteraars van Joe die ook hebben gekozen voor Ruimtevader. Geniet er nog eens van. Joe!
1: Great music. Dit is Joe.
2: Meester Frank.

0: van slagerij Van Gool, meester Frank. Komt waarschijnlijk ook niet meer naar school.
1: Mooi, mooi, de pointe met Linda van Slagerij Van Gool, ruimtevaarder. Comme il faut. En de komende 4 uur mag jij naar de muzikale wellness met Joe Easy. Na 7 uur krijg je al deze. Elton John en Sacrifice. En ook Eros Ramazzotti met een van zijn eerste hits. Maar het gaat soms ook wel een beetje meer up tempo met deze classic bijvoorbeeld. Welcome to the Hotel California. Nou, geniet van je zondagavond. Het was weer een plezier. Die Greatest Hits. Maar ze blijven dus komen de hele nacht lang bij Joe. En ik laat je met die ene in haar schooluniform. Hè, dus toch nog een beetje in het thema. Dit is Britney Spears. En Oops, I Did It Again. Daarna Gilbert Montagne. Dat was het. En ook Benson Boone komt eraan. Heel fijne avond nog.

0: Love the rest in peace.
1: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
2: Een goeie avond. Er zijn 9 mensen opgepakt na de ramp met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus. Het gaat om de kapitein, de rest is bemanning, dat melden lokale media. Het onderzoek naar de oorzaak van de ramp loopt, zegt journalist Tessa Rens.
3: Is dat nu voor verhoor, omdat men wil nagaan wat daar precies is gebeurd? Of zijn er nu ook wel echt indicaties dat ze slecht hebben gehandeld? Dat weten we nog niet. Alleszins waren er vandaag geen extreme weersomstandigheden die deze ramp puur op zichzelf kunnen verklaren.
2: Er zaten bijna 270 mensen aan boord van de ferry. Zeker 8 overleefden het niet. 17 mensen zijn nog altijd vermist. Op het Bethlehemplein in Sint-Gilles in Brussel hebben zo'n 500 mensen betoogd tegen drugsgeweld. Aanleiding is de reeks schietpartijen eerder deze week. De betogers, vooral inwoners, vinden dat de politiek hen in de steek laat. Niet alleen om het geweld aan te pakken, maar ook om te vermijden dat jongeren zich aansluiten bij drugsbendes. Ze pleiten onder meer voor meer sociaal werkers en ook meer leerkrachten. En in ons voetbal is Sint-Truiden met 1-4 gaan winnen bij Antwerp. Dat verliest zo voor het eerst dit seizoen. En STVV pakt zijn eerste overwinning. Antwerp staat 8e in de stand, Sint-Truiden 9e. Vanavond en vannacht regent het vanaf de kust, mogelijk met onweer, minima rond 15 graden. Morgen buien, mogelijk opnieuw onweer en ook een stevige wind bij 20 graden.
1: Dit is Joe.
4: Joe Easy.

0: luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Joe.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goeie avond. Er zijn 9 mensen opgepakt na de ramp met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus. Het gaat om de kapitein, de rest is bemanning, dat melden lokale media. Het onderzoek naar de oorzaak van die ramp loopt nog, zegt journaliste Tessa Rens.
2: Is dat nu voor verhoor, omdat men wil nagaan wat daar precies is gebeurd? Of zijn er nu ook wel echt indicaties dat ze slecht hebben gehandeld? Dat weten we nog niet. Alleszins waren er vandaag geen extreme weersomstandigheden die deze ramp puur op zichzelf kunnen verklaren.
1: Er zaten bijna 270 mensen aan boord van die ferry. Zeker 8 overleefden het niet. 17 mensen zijn nog altijd vermist. In IJsdendorp in Limburg is afgelopen nacht geschoten naar een huis. De politie vond 4 kogelinslagen in een rolluik. Niemand raakte gewond, de dader is spoorloos. Het parket onderzoekt nog wat daar precies gebeurd is en waarom. Buurtbewoners vertellen dat ze een auto hoorden stoppen en daarna enkele schoten hoorden. In ons voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen met 3-0. Union pakt zo 7 op 9 en staat 5e in de stand. Anderlecht verliest al voor de 2e keer dit seizoen en staat met 3 op 9 pas 11e. En onze Belgian Cats hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK basketbal gewonnen met 89-85 tegen Japan, maar ze hadden wel verlengingen nodig. De Cats winnen zo 4 van hun 6 oefenmatchen en het WK begint volgende week vrijdag in Berlijn. Vanavond en vannacht regent het vanaf de kust, mogelijk met onweer, bij minima rond 15 graden. Morgen buien, mogelijk onweer en ook een stevige wind bij 20 graden.
0: Dit is Joe. Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goede avond. De dodentol na de ferryramp voor de kust van Noord-Cyprus zal wellicht nog oplopen. De boot kapseisde met bijna 270 mensen aan boord. Minstens 8 overleefden dat niet. Naar 17 anderen zoeken de reddingswerkers nog. En er is nog weinig hoop, zegt journaliste Tessa Rens.
2: Omdat de hulpdiensten vrezen dat op het moment van de ramp nog een aantal mensen in de boot waren. En die is intussen gezonken, ligt op de bodem van de zee op 514 meter diepte. Dat maakt het ook heel erg moeilijk voor de hulpdiensten om naar dat wrak te gaan en om daar te kijken of daar nog lichamen liggen.
1: Ondertussen wordt ook onderzocht wat er precies fout liep. Er zijn volgens lokale media 9 mensen opgepakt, de kapitein en zijn bemanning.
2: Is dat nu voor verhoor, omdat men wil nagaan wat daar precies is gebeurd? Of zijn er nu ook wel echt indicaties dat ze slecht hebben gehandeld? Dat weten we nog niet. Alleszins waren er vandaag geen extreme weersomstandigheden die deze ramp puur op zichzelf kunnen verklaren.
1: In IJsdendorp in Limburg is afgelopen nacht geschoten naar een huis. Volgens buurtbewoners nadat een auto stopte. De politie vond 4 kogelinslagen in een rolluik. Niemand raakte gewond en de dader is spoorloos. Het parket onderzoekt wat daar precies gebeurd is en waarom. In Niel in de provincie Antwerpen is vorige nacht een brandbom ontploft aan een huis. De voordeur liep schade op, maar er vielen geen gewonden. Politie en parket onderzoeken die zaak. In ons voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen met 3-0. Union pakt zo 7-9 en staat 5e in de stand. Je hoort Camille van der Perre van Union.
3: De eerste half uur was een beetje gelijk opgaand, maar daarna groeiden we meer in de wedstrijd. De kwaliteit van ons ging naar boven. Het is heel leuk als je met 2-0 in de rust voorstaat. Anderlecht moest een beetje komen en daar hebben we wat gebruik van gemaakt. De laatste week hebben we niet echt veel overwinningen binnengehaald, dus deze doen we wel extra deugd. Ja.
1: Anderlecht verliest al voor de 2e keer dit seizoen en staat met 3-9 pas 11e. Marco Cana.
4: Het is zuur om hier te verliezen, want 90% is niet genoeg tegen jou. We moeten letterlijk 100% brengen. Van minuut 1 tot minuut 95. Want anders gaat het niet lukken en dat hebben we vandaag niet kunnen brengen. De 100% zeker dat we ook beter kunnen doen.
1: Nog vanavond speelden Westerlo en Zulte Waregem 2-2 gelijk. Westerlo pakt zo zijn eerste punt in deze competitie. Zulte Waregem is knap 4e met 8-12. En onze Belgian Cats hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK basketbal gewonnen. Wel nipt met 89-85 tegen Japan en na verlengingen. De Cats speelden zeker niet hun beste wedstrijd, zag ook speelster Antonia de Lare.
5: Een gevoel dat we nog niet klaar zijn voor het WK. Ik denk dat we een correcte start hebben gehad, maar dat we dan nooit eigenlijk in ons Cats basketbal zijn teruggekomen. Ik denk dat we hier ook wel heel veel kunnen leren. Misschien ook niet slecht, want als het te gemakkelijk gaat, denk ik ook dat we er al klaar voor zijn. Dus het is goed dat we nu nog een kleine week hebben om toch nog verder te werken.
1: Want het WK dat begint volgende week vrijdag in Berlijn. Vannacht regen en mogelijk onweer bij minima rond 15 graden. Morgen opklaringen, maar ook buien, mogelijk opnieuw met onweer. En dan gaat het ook harder waaien bij zo'n 20 graden. Dinsdag en woensdag meestal droog. Donderdag en vrijdag weer regen en rond 24 graden.
0: Dit is Joe.
6: Joe Easy.

0: Joe Easy.
1: Nog tot middernacht hier bij Joe. Nog meer en non-stop easy hits op onze digitale zender Joe Easy. Joe Easy, dit is Joe. Via je Joe-app of je DAB+ radio.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. Het Amerikaanse leger heeft een Iraans eiland aangevallen in de buurt van de zeestraat van Hormuz. Voor het eerst in weken. Volgens een Amerikaanse nieuwssite waren twee lanceerinstallaties het doelwit, omdat Iraanse troepen zich aan het klaarmaken waren om raketten met zeemijnen af te vuren. Volgens het Iraanse regime zijn bij die aanvallen doden en gewonden gevallen, zowel militairen als burgers. Zij dreigen al met vergeldingsaanvallen. In het ziekenhuis in Aalst ligt een man van 60 al 4 dagen in een coma nadat hij werd aangevallen door Aziatische hoornaars. Dat vertelt zijn neef van HLN. Het gebeurde donderdagavond in Nienhoven toen de man zijn pony ging voederen. Plots vielen tientallen hoornaars hem aan. Hij werd meerdere keren gestoken en kreeg daardoor een hartstilstand. De man moest gereanimeerd worden en belandde dus in een coma. En in ons voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen met 3-0. Union pakt zo 7 op 9 en staat 5e in de stand. Anderlecht verliest al voor de 2e keer dit seizoen en staat met 3 op 9 pas 11e. Speler Marco Cana.
2: Het is zuur om hier te verliezen, want 90% is niet genoeg tegen Union. We moeten letterlijk 100% brengen. Van minuut 1 tot minuut 95. Want anders gaat het niet lukken en dat hebben we vandaag niet kunnen brengen. De 100% zeker dat we ook beter kunnen doen.
1: Nog vanavond speelden Westerlo en Zulte Waregem 2-2 gelijk. Westerlo pakt zo zijn eerste punt. Zulte Waregem staat knap 4e met 8 op 12. Vannacht regen, mogelijk onweer en minima rond 15 graden. Morgen opklaringen, maar ook buien. Mogelijk opnieuw met onweer en het gaat ook harder waaien bij zo'n 20 graden.
0: Dit is Joe.
3: Joe Easy.

Easy. Nog tot middernacht hier bij Joe. Nog meer en non-stop easy hits op onze digitale zender Joe Easy. Joe Easy. Dit is Joe. Via je Joe-app of je DAB+ radio.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Een goede nacht. Het Amerikaanse leger heeft een Iraans eiland aangevallen in de buurt van de zeestraat van Hormuz, voor het eerst in weken. Volgens een Amerikaanse nieuwssite waren twee lanceerinstallaties het doelwit, omdat Iraanse troepen zich aan het klaarmaken waren om raketten met zeemijnen af te vuren. Volgens het Iraanse regime zijn bij die aanvallen doden en gewonden gevallen, zowel militairen als burgers, en ze dreigen nu al met vergeldingsaanvallen. In Gent is het onderzoek naar geweld tegen de politie tijdens de ontruiming van het rectoraat aan de universiteit in mei geseponeerd. Dat laat het parket weten. Pro-Palestijnse betogers bezetten het gebouw en toen de politie ingreep, liep het fout. Twee agenten raakten gewond. Maar volgens het parket zijn er te weinig bewijzen dat dat door de actievoerders kwam. Het onderzoek naar vandalisme en beschadigingen aan het rectoraat loopt wel nog. Bij die ontruiming pakte de politie 42 mensen op. De zowat 40 Duitse brandweermannen die dit weekend kwamen helpen in de Hoge Venen zijn weer naar huis vertrokken. Net als hun politiehelikopter die bluswater dropte. Dat laat de gouverneur van de provincie Luik weten. Afgelopen weekend flakkerde het vuur in de Hoge Venen weer op door de wind. Een speciaal Duits blusvoertuig blijft wel nog helpen, zeker tot en met dinsdag. En Hanne van de Winkel is meteen uitgeschakeld op de US Open tennis. Ze verloor in de eerste ronde van de Tsjechische Karolina Pliskova, de ex-nummer 1 van de wereld, in 3 sets. Van de Winkel stond nogthans 6-2 en 5-2 voor en had een matchbal, maar kon die niet afmaken. Waarop Pliskova de tweede set nog won met 7-5 en de derde en beslissende ook met 6-3. Vannacht regen, mogelijk onweer en minima rond 15 graden. Morgen opklaringen, maar ook buien, mogelijk opnieuw met onweer. Het gaat ook harder waaien dan bij zo'n 20 graden.

0: Dit is Joe.
1: Joe Summer.
2: Dit is Nieuw bij Joe.
3: Hi, I'm Sienna Spyro. This is my song.
2: Sienna Spyro.